0: It's 18 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1983. Oktober. Simon Carmichelt schrijft, één dag na zijn 70ste verjaardag, zijn laatste kronkel in het Parool. En in Den Haag vindt de grootste demonstratie uit de Nederlandse geschiedenis plaats. Aan de demonstratie tegen het plaatsen van kruisraketten in Nederland doen ongeveer 550.000 mensen mee. 9 november. Freddy Heineken wordt samen met zijn chauffeur Ab Doderer ontvoerd. Ze verlieten net zijn kantoor aan het Weteringplantsoen in Amsterdam toen ze werden meegenomen door 5 mannen. Cor van Hout, Willem Holleder, Frans Meijer, Jan Boelaert en Martin Erkamps. Na 3 weken komt de politie op het spoor van de schuilplaats en Freddy Heineken en Ab Doderer worden bevrijd. 30 november. Microsoft brengt de eerste MS Word-versie op de markt. December. Op het Londense warenhuis Harrods vindt een bomaanslag door de IRA plaats, waarbij 6 mensen op het leven komen. In de laatste wedstrijd van de kwalificatieronde voor het EK voetbal voor 1984 wint Spanje met 12-1 van Malta. Dat is net voldoende om zich te plaatsen ten koste van Nederland. Er gaan stemmen op dat spelers van Malta zijn omgekocht. En dan die prachtige muziek uit de jaren 80. De album top 3 uit 1983 zag er als volgt uit. Op nummer 3 Nena met Nena. 2 True van Spandau Ballet. En op nummer 1 Thriller van Michael Jackson.

0: Compleet met de Friday Experience. Een genot voor je oren op Golden Oldies Radio. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Je bent welkom elke vrijdag voor de volle vrijdag van de Friday Experience.
1: Bringing back the golden sound of yesterday on Golden Oldies Radio.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Bij het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam is sprake van wanbeheer. Daarover oordeelt de onderwijsinspectie. Het bestuur verbeterde de onderwijskwaliteit jarenlang onvoldoende en leverde belangrijke documenten niet aan. Ook ontbrak een wettelijk verplicht professioneel statuut. De inspectie heeft weinig vertrouwen dat het bestuur de noodzakelijke verbeteringen alsnog doorvoert. Het Israëlische leger trekt zich de komende dagen terug uit een bezet gebied in Zuid-Libanon, waar het Libanese leger de controle overneemt. De terugtrekking maakt deel uit van een akkoord tussen beide landen. Verdere proefgebieden worden onderzocht, terwijl overleg afhankelijk blijft van Israëls terugtrekking uit de afgesproken zones. De 62-jarige Tilburgse wijkagent Erwin van E., die verdacht wordt van het doorspelen van vertrouwelijke politiegegevens, komt voorlopig vrij. Ook de voorlopige hechtenis van zijn vriendin Kelly van O. is geschorst. De rechtbank nam het besluit nadat van E. stelde dat in de gevangenis een aanslag op zijn leven werd beraamd. Natuurbranden in het zuidoosten van Frankrijk hebben twee bergdorpen, met ruim 5000 inwoners en toeristen, afgesloten van de buitenwereld. De dorpen worden pas vrijdag weer per vliegtuig bevoorraad. Een vrijwillige brandweerman kwam om door vallende rotsen. De brand is onder controle, maar de weg blijft voorlopig dicht. En dan het weer. Vannacht blijft het droog en met name in het noorden kan er plaatselijk mist ontstaan. De temperatuur komt uit rond 14 graden. Overdag is het op de meeste plaatsen zonnig en loopt de temperatuur uiteen van 20 graden op de Wadden tot 30 in het zuiden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 18 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1973, januari. Het Verenigd Koninkrijk, Denemarken en Ierland treden toe tot de EEG. En het komisch duo Peppi en Kokkie verschijnt voor het eerst op de Nederlandse televisie. April. In een zware storm wordt het zendschip Noordermie van Radio Veronica op het strand bij Scheveningen geworpen. Het schip komt muurvast te zitten. Pas op 18 april kan het worden vlotgetrokken. De storm, met af en toe een orkaankracht, richt ook grote schade aan in het Westland. Op 4 april de opening van het World Trade Center in New York. In 1973 vindt er een autorij plaats met noviteiten.
2: Nog met de nummerborden van de fabriek en glanzend gepoetst rijdt deze auto door Amsterdam. Het is het jongste model van Fiat, de 126. Een typische stadswagen, hier op weg naar de RAI. Op deze tweejaarlijkse tentoonstelling van personenauto's werd de 126 voor het eerst in Nederland gepresenteerd. De auto, die slechts 3 meter lang is, is van binnen ruim genoeg voor 4 personen. De wagen is uitgerust met een 2-cilinder motor van 600 cc... die voor een topsnelheid van 105 km per uur kan zorgen. De belangstelling voor deze 126 was bijzonder groot. En dat is niet onbegrijpelijk voor wie weet dat de prijs ervan beneden de 6000 gulden zal liggen.
3: Travel back in time for the best music. Golden Oldies Radio.
4: The best music. Golden Oldies Radio.
5: Yeah. As a shorty playing in the front yard of the crib, fell down and I bumped my head. Somebody helped me up and asked me if I bumped my head. I said, yeah. So then they said, oh, so that means you gonna switch it on them. I said, yeah, flip mode. Flip mode is the greatest. You know, and as a shorty, I was always told that if I ain't gonna be part of the greatest, I gotta be the greatest myself.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Bij het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam is sprake van wanbeheer. Daarover oordeelt de onderwijsinspectie. Het bestuur verbeterde de onderwijskwaliteit jarenlang onvoldoende en leverde belangrijke documenten niet aan. Ook ontbrak een wettelijk verplicht professioneel statuut. De inspectie heeft weinig vertrouwen dat het bestuur de noodzakelijke verbeteringen alsnog doorvoert. Het Israëlische leger trekt zich de komende dagen terug uit een bezet gebied in Zuid-Libanon, waar het Libanese leger de controle overneemt. De terugtrekking maakt deel uit van een akkoord tussen beide landen. Verdere proefgebieden worden onderzocht, terwijl overleg afhankelijk blijft van Israëls terugtrekking uit de afgesproken zones. De 62-jarige Tilburgse wijkagent Erwin van E., die verdacht wordt van het doorspelen van vertrouwelijke politiegegevens, komt voorlopig vrij. Ook de voorlopige hechtenis van zijn vriendin Kelly van O. is geschorst. De rechtbank nam het besluit nadat van E. stelde dat in de gevangenis een aanslag op zijn leven werd beraamd. Natuurbranden in het zuidoosten van Frankrijk hebben twee bergdorpen, met ruim 5000 inwoners en toeristen, afgesloten van de buitenwereld. De dorpen worden pas vrijdag weer per vliegtuig bevoorraad. Een vrijwillige brandweerman kwam om door vallende rotsen. De brand is onder controle, maar de weg blijft voorlopig dicht. En dan het weer. Vannacht blijft het droog en met name in het noorden kan er plaatselijk mist ontstaan. De temperatuur komt uit rond 14 graden. Overdag is het op de meeste plaatsen zonnig en loopt de temperatuur uiteen van 20 graden op de Wadden tot 30 in het zuiden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Now another hour of the greatest hits. Golden Oldies.

0: It's 17 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1992. We zitten in mei 92. PSV wordt landskampioen voetbal in Nederland. En Ajax wint de UEFA Cup door over twee finale wedstrijden het Italiaanse Torino FC te verslaan. Juni. Rusland en de Verenigde Staten tekenen een akkoord over de vermindering van een aantal wapens, het zogenaamde START-2-verdrag. En het in allerijl opgetrommelde Denemarken, vervanger van het geboycotte Joegoslavië, wint in Stockholm het EK voetbal door Duitsland in de finale met 2-0 te verslaan. Juli. Václav Havel neemt ontslag als president van Tsjechoslowakije. De Olympische Zomerspelen 1992 openen in Barcelona. En Miguel Indurain wint de 79e editie van de Ronde van Frankrijk. Het is de tweede eindoverwinning op rij voor de Spaanse wielrenner. Oktober. Een vliegtuig van de Israëlische maatschappij El Al stort neer in de Amsterdamse wijk Bijlmermeer en boort zich in twee flats. De Bijlmerramp kost 43 mensen het leven. November. Bill Clinton verslaat George Bush in de presidentsverkiezingen in de VS. En een treinongeluk bij Hoofddorp kost 5 mensen het leven.

0: 32 mensen raken gewond. December. De Griekse olietanker Aegean Sea loopt onderweg naar La Coruña in Spanje tijdens een storm aan de grond en verliest veel van de 80.000 ton olie aan boord. En op het vliegveld van Faro in Portugal stort een DC-10 van Martinair neer. 56 mensen komen om.
1: The timeless classics, right here on Golden Oldies Radio.

compleet met de Friday Experience. Een genot voor je oren op Golden Oldies Radio. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Je bent welkom elke vrijdag voor de volle vrijdag van de Friday Experience.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer.
1: Frankrijk heeft zich op overtuigende wijze geplaatst voor de halve finales van het WK. Onder aanvoering van Kylian Mbappé waren de Fransen met 2-0 te sterk voor Marokko. De ploeg van bondscoach Didier Deschamps mag zich nu gaan opmaken voor een ontmoeting met Spanje of België die dinsdagavond in Dallas op het programma staat. China en Rusland blijken al 6 jaar veel nauwer militair samen te werken dan dat ze naar buiten toe laten blijken. Er zouden zelfs plannen gesmeed worden tegen het Westen. Dat komt naar voren uit geheime documenten die de nieuwsmedia The Insider, Der Spiegel en Le Monde in handen hebben gekregen. Binnen deze samenwerking hebben beide landen elkaar iets te bieden. Zo deelt Rusland de militaire ervaring met China, die het heeft opgedaan in de oorlog met Oekraïne, terwijl Peking op zijn beurt Moskou weer voorziet van technologische steun. Natuurbranden in het zuidoosten van Frankrijk hebben 2 bergdorpen met ruim 5000 inwoners volledig ingesloten. Naar verwachting worden de gedupeerden vandaag nog per vliegtuig bevoorraad. De situatie is extra gevaarlijk omdat de rotswand door de intense hitte van het vuur instabiel is geworden. Hierdoor kunnen er op ieder moment grote en kleine rotsblokken naar beneden vallen. En de Nijmeegse Vierdaagse wordt in de toekomst mogelijk op een ander moment in het jaar gehouden. Volgens marsleider Henny Sakkers dwingt de klimaatverandering de organisatie om serieus na te denken over de traditionele datum in juli. Over 2 weken gaat het wandelevenement weer van start. De organisatie bereidt zich net als voorgaande jaren intensief voor op hoge temperaturen. Het weer nog. In het noorden begint de dag grijs door laaghangende bewolking, maar elders schijnt de zon. Het is warm met temperaturen die oplopen tot 22 graden in het noorden tot zo'n 30 graden in het zuiden.
0: Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

en de Italiaanse uitdager Cristiano Cavina. De invasie van Libanon begint als Israëlische troepen Libanon binnentrekken. Juli. Italië wint het WK voetbal door West-Duitsland in de finale met 3-1 te verslaan. En Berardinol wint voor de vierde keer de ronde van Frankrijk. September. Falangistische strijders trekken in West-Beirut de Palestijnse vluchtelingenkampen Sabra en Shatila binnen. Het Israëlische leger kijkt toe, terwijl in 36 uur 3000 Palestijnen worden afgeslacht. En op 19 september is de geboorte van de smiley een feit. Deze lachende sticker kwam je echt overal tegen. November. Ruud Lubbers wordt minister-president van Nederland. 1982 nog steeds, november. In het uitverkochte sportpaleis Ahoy in Rotterdam verdedigt de bokser Rudy Koopmans met succes zijn Europese titel in het halfzwaargewicht tegen landgenoot Alex Blanchard, die verliest op technisch knock-out. En Toos van der Valk, de echtgenote van Gerrit van der Valk, wordt ontvoerd door twee Italianen. Decembermoorden. 15 leden van de Surinaamse bevolking worden op bevel van Desi Boutersen doodgeschoten. 17 december. Na betaling van 13 miljoen gulden losgeld wordt Toos van der Valk in Eindhoven vrijgelaten. En hoe zat het met de muziek in 1982? De album top 3 zag er als volgt uit. Toto met 4 op 3. Gewoon André Hazes op 2. En Doris Day en de andere stukken van Doe Maar op 1. Bekende films uit 1982. Gandhi. 48 Hours. Blade Runner. E.T. Grease 2, Tootsie en Poltergeist.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer.
1: Frankrijk heeft zich op overtuigende wijze geplaatst voor de halve finales van het WK. Onder aanvoering van Kylian Mbappé waren de Fransen met 2-0 te sterk voor Marokko. De ploeg van bondscoach Didier Deschamps mag zich nu gaan opmaken voor een ontmoeting met Spanje of België die dinsdagavond in Dallas op het programma staat. China en Rusland blijken al 6 jaar veel nauwer militair samen te werken dan dat ze naar buiten toe laten blijken. Er zouden zelfs plannen gesmeed worden tegen het Westen. Dat komt naar voren uit geheime documenten die de nieuwsmedia The Insider, Der Spiegel en Le Monde in handen hebben gekregen. Binnen deze samenwerking hebben beide landen elkaar iets te bieden. Zo deelt Rusland de militaire ervaring met China, die het heeft opgedaan in de oorlog met Oekraïne, terwijl Peking op zijn beurt Moskou weer voorziet van technologische steun. Natuurbranden in het zuidoosten van Frankrijk hebben 2 bergdorpen met ruim 5000 inwoners volledig ingesloten. Naar verwachting worden de gedupeerden vandaag nog per vliegtuig bevoorraad. De situatie is extra gevaarlijk omdat de rotswand door de intense hitte van het vuur instabiel is geworden. Hierdoor kunnen er op ieder moment grote en kleine rotsblokken naar beneden vallen. En de Nijmeegse Vierdaagse wordt in de toekomst mogelijk op een ander moment in het jaar gehouden. Volgens marsleider Henny Sakkers dwingt de klimaatverandering de organisatie om serieus na te denken over de traditionele datum in juli. Over 2 weken gaat het wandelevenement weer van start. De organisatie bereidt zich, net als voorgaande jaren, intensief voor op hoge temperaturen. Het weer nog. In het noorden begint de dag grijs door laaghangende bewolking, maar elders schijnt de zon. Het is warm met temperaturen die oplopen tot 22 graden in het noorden tot zo'n 30 graden in het zuiden.
0: Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories

op de terugweg van de wedstrijd FC Twente tegen MVV. Mei. In de nachtelijke uren worden Drenthe, Friesland, Groningen, Overijssel en delen van Gelderland getroffen door een grote stroomstoring die 2,5 uur aanhoudt. Oorzaak van de storing is het ontploffen van een transformator in een koppelstation in Ens. Op diverse plaatsen worden winkels geplunderd. Juli. De Franse wielrenner Laurent Fillon wint voor de tweede keer de Ronde van Frankrijk. Van 28 juli tot 12 augustus vinden in Los Angeles de Olympische Zomerspelen van de 23e Olympiade plaats. En in 1984 kan ook de eerste Apple Macintosh computer gekocht worden. Oktober. De Cellules Communistes Combatantes, de CCC, plegen een aanslag bij een vestiging van het Amerikaanse bedrijf Lyton.

compleet met de Friday Experience. Een genot voor je oren op Golden Oldies Radio. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Je bent welkom elke vrijdag voor de volle vrijdag van de Friday Experience.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. Na het verlies van Marokko tegen Frankrijk gingen veel fans in de grote steden de straat op met vuurwerk en getoeter. De meesten gingen netjes naar huis toen de politie dat vroeg, maar op een paar plekken moest de ME er toch aan te pas komen om de boel leeg te vegen. Daarbij zijn ook mensen opgepakt. Frankrijk stroomt door naar de halve finale en speelt daar tegen Spanje of België. Het gaat niet best met het nachtleven in de Nederlandse poppodia. Clubnachten trekken steeds minder publiek. Vorig jaar was nog maar 1 op de 5 van deze avonden uitverkocht, terwijl dat het jaar daarvoor nog 1 op de 4 was. Omdat de bezoekersaantallen zo hard teruglopen, heeft ruim de helft van de poppodia het afgelopen jaar verlies gedraaid. Bij het gemeentehuis in Oldebroek hebben zo'n 100 mensen gedemonstreerd tegen de plannen van de nieuwe coalitie. Die wil namelijk het lokale LHBTI+ beleid schrappen. Initiatiefnemer Kjeld Mooi schrok enorm van het coalitieakkoord. Zelf hoort hij niet bij deze gemeenschap, maar hij wil wel heel duidelijk voor hun belangen opkomen. Het protest is vreedzaam en rustig verlopen. En de Nijmeegse Vierdaagse wordt in de toekomst mogelijk op een ander moment in het jaar gehouden. Volgens marsleider Henny Sakkers dwingt de klimaatverandering de organisatie om serieus na te denken over de traditionele datum in juli. Over 2 weken gaat het wandelevenement weer van start. De organisatie bereidt zich, net als voorgaande jaren, intensief voor op hoge temperaturen. Het weer nog. In het noorden begint de dag grijs door laag hangende bewolking, maar elders schijnt de zon. Het is warm, met temperaturen die oplopen tot 22 graden in het noorden tot zo'n 30 graden in het zuiden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Zoals altijd op vrijdagochtend valt het reuze mee met de drukte. Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam heb je voor de Keteltunnel 5 minuten vertraging. De A16 vanuit Breda naar Rotterdam voor het Terbrechtseplein 5 minuten extra. Dat komt door de werkzaamheden op de A20. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 17 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1994, januari. BMW kondigt de overname van Rover aan. Maart. In Johannesburg, Zuid-Afrika, komen 18 mensen om het leven tijdens straatgevechten tussen Zulu's en ANC-aanhangers. April. Afrikaans Nationaal Congresleider en ex-bandeling Nelson Mandela wordt, na algemene verkiezingen, de eerste zwarte president van Zuid-Afrika. De presidenten van Rwanda en Burundi komen om als een vliegtuig nabij Kigali in Rwanda wordt neergehaald met een raket. Die gebeurtenis wordt gezien als aanleiding voor de Rwandese genocide, die een dag later begint. 7 april, moord op 10.

De Franse president François Mitterrand en de Britse koningin Elisabeth openen de kanaaltunnel waaraan 7 jaar werd gewerkt door 15.000 arbeiders. Een reis tussen de twee landen duurt nu 35 minuten. Juli. Brazilië wint in de Verenigde Staten de wereldtitel door Italië na strafschoppen te verslaan in de finale van het WK voetbal. En Miguel Indurain wint de 81ste editie van de Ronde van Frankrijk. Het is de 4e eindoverwinning op rij voor de Spaanse wielrenner.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. Bij hevige bosbranden in de Zuid-Spaanse provincie Almeria zijn zeker 12 mensen om het leven gekomen. Een aantal van hen werd levenloos in hun auto teruggevonden. Ze raakten door de vlammenzee ingesloten en slaagden er niet in om op tijd te vluchten, mede doordat verschillende wegen door het vuur waren afgesloten. Volgens de lokale overheid is het de meest verwoestende brand ooit in de regio. Israël heeft de Verenigde Staten ingelicht over een mogelijk nieuw Iraans plan om Donald Trump te vermoorden. Dat meldde de Wall Street Journal en CNN op basis van anonieme bronnen. Amerikaanse media delen weinig details over de waarschuwing. Het Witte Huis heeft de berichten niet ontkend toen persbureau AFP om een reactie heeft gevraagd. Na het verlies van Marokko tegen Frankrijk gingen veel fans in de grote steden de straat op met vuurwerk en getoeter. De meesten gingen netjes naar huis toen de politie dat vroeg, maar op een paar plekken moest de ME er toch aan te pas komen om de boel leeg te vegen. Daarbij zijn ook een aantal mensen opgepakt. Frankrijk stroomt door naar de halve finale en speelt daar tegen Spanje of België. En het gaat niet best met het nachtleven in de Nederlandse poppodia. Clubnachten trekken steeds minder publiek. Vorig jaar was nog maar 1 op de 5 van deze avonden uitverkocht, terwijl dat het jaar daarvoor nog 1 op de 4 was. Omdat de bezoekersaantallen zo hard teruglopen, heeft ruim de helft van de poppodia het afgelopen jaar verlies gedraaid. Het weer nog. In het noorden begint de dag grijs door laaghangende bewolking, maar elders schijnt de zon. Het is warm met temperaturen die oplopen tot 22 graden in het noorden tot zo'n 30 graden in het zuiden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staan, zoals altijd op vrijdagochtend, heel weinig files. Alleen bij Rotterdam loopt het eventjes vast. Op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam voor het Terbrechtseplein heb je 5 minuten vertraging. En de A20 richting Hoek van Holland voor datzelfde knooppunt Terbrechtseplein ook 5 minuten vertraging. Dat komt door de langdurige werkzaamheden op de A20. Die is afgesloten tussen het Terbrechtseplein en het Kleinpolderplein. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

is weer officieel geopend. De Vrijdag Experience, vrienden. Om 8 uur precies krijgen we toestemming om een hele dag met geweldige muziek uit te gaan zenden via Golden Oldies Radio. Met al die leuke programma's waar alles uit te halen is. Nieuws, wetenschap, leuke momenten. Hartelijk welkom en blijf luisteren deze hele dag naar de favoriete zender voor jong en oud.

0: geweldige zanger, moet ik zeggen. Maar hij rookte heel veel. En volgens mij was hij ook... Oh, wat doet mijn stem een beetje raar, hè? Ja. Hij rookte heel veel. En hij was ook wat kilootjes te zwaar. En daarom is hij ook niet oud geworden. We hebben het over deze mooie man met die geweldige stem. Barry White is zijn naam. En je hoorde een nummer uit de jaren 70. Can't get enough of your love. Ja, vrienden, zijn we toe aan de stelling van het uur. Ik hoop dat u ja zegt.
1: De stelling van dit uur.
0: Want hij komt eraan. We gaan weer iets voorlezen. En aan u de vraag...
1: Is het waar?
0: Mm-hmm.
1: Of niet waar?
0: Ja, dus dat is even heel spannend. Onze stelling is, in de Amerikaanse staat Georgia bestaat er een verkeersregel voor honden.

Dateert uit het jaar 1975. Frankie Valli en the Four Seasons. En Oh, What a Night. En ja, wat hebben we nog meer? Zometeen gaan we een vraag stellen aan ChatGPT. En dat gaat, ja, dus heel leuk. Een leuke vraag, moet ik zeggen, van Sylvia Wittenberg uit Nijkerk. Het gaat over de rommelmarkt. Ja, wat kun je daar nou over vragen? Nou, best wel wat. En best wel een leuke vraag. Dus blijf zeker luisteren. En zometeen over twee plaatjes gaan we eens kijken naar de stelling van de dag. Zijn er inderdaad in een Amerikaanse staat verkeerswetten voor honden? Ja, waar of niet waar? Denk er nog even over na. En dan nu weer wat gouds van oud op de vroege ochtend. Dit is Santa Esmeralda. Was een grote hit toen die tijd.

0: Fiction Factory en het feels like heaven. Ik hoop dat het ook zo is voor deze vrijdagochtend bij u thuis. Misschien wel de laatste werkdag voor de vakantie. Of nog 1 of 2 weken werken voordat het vakantie is. Ik gun het u van harte, wij allemaal hier bij deze geweldige zender, dat u maar een heerlijke vakantie mag hebben. Maar vrienden, nu even wat serieus, want we zijn dus bij de stelling van het uur. En die stelling die was: in de Amerikaanse staat Georgia bestaat er een verkeersregel voor honden. En de vraag natuurlijk, is dat waar of niet waar? Nou, hier komt het antwoord.
1: De stelling is...
0: ja.
1: Niet waar.
0: Nee, het is niet waar. Er bestaat geen verkeersregel voor honden. Wat bestaat er wel? Een verkeersregel voor kippen. Ja, dat is echt zo hoor. Ja, het is voor kippen verboden om de straat over te steken in de staat Georgia, Amerika.

jaar 1979 was echt een succesvol jaar voor deze formatie, The Emotions. Begon met die hele grote hit Best of My Love in de zomer van 77. En daarna kwam het jaar 79 met een aantal grote hits, waaronder deze I Should Be Dancing. Zometeen, vrienden, een vraag aan ChatGPT over de rommelmarkt en de marktplaats. Maar we gaan eerst terug in de tijd. In de tijd dat de plaatjes nog maar amper 3 minuten lang waren. Kun je bijna niet voorstellen.

0: dagen hoeven, want de schoolvakanties beginnen binnenkort. Wat is het? 2-3 weken of zo, hè? Ja, dus nog even het ABC. En dan heerlijk zwemmen. Wat kunnen meer in de vakantie? Ravotten erop uittrekken. Ja, of gedwongen met je ouders meegaan, hè, naar het huisje op het vakantiepark. Of naar Spanje. Nou ja, vrienden, het is tijd voor dat ene bijzondere moment.
1: Vraag het aan ChatGPT.
0: Ja. Kennis op deze vroege vrijdagochtend, zo vlak voor het weekend. We kregen een vraag van Sylvia Witteberg uit Nijkerk. En Sylvia is iemand die graag rommelmarkten bezoekt, zowel in het echt als op internet. En ze zegt, meestal kom ik wel met iets thuis waarvan ik dacht dat ik het kon gebruiken. Maar als ik eenmaal thuisgekomen ben, dan blijkt ik er niks mee te kunnen doen. En dan komt het weer in een grote doos te liggen. Ja, zo gaat dat, hè. Maar zo zegt Sylvia, ik heb dan wel een hele leuke middag gehad. En natuurlijk hoop ik ooit die ene bijzondere schat te hebben gekocht. Dat ene schilderij voor 20 euro. En dat daarna wel meer dan 100.000 euro waard blijkt te zijn. Maar goed, het is mij nog niet overkomen. Maar ze heeft wel een vraag aan ChatGPT. Want ze zegt, weet ChatGPT wellicht hoe groot de kans is om op een rommelmarkt iets waardevols te kopen voor slechts enkele euro's? Nou, dat vonden wij een originele vraag. Dus we gaan dat even vragen aan ChatGPT. En afhankelijk van het antwoord ga ik dit weekend de rommelmarkten bezoeken. Of anders nooit meer, hè? Ja, is maar net wat er uit het antwoord komt. We gaan eens even luisteren wat ChatGPT hierover te melden heeft.
2: Er staat geen betrouwbare statistiek over de kans dat een goedkope aankoop op een rommelmarkt of marktplaats later zeer veel waard blijkt te zijn. Wel zijn de volgende feiten bekend. De kans is zeer klein. De meeste tweedehands artikelen behouden ongeveer hun waarde of dalen in waarde. Uitzonderingen komen voor, zoals zeldzame kunst, antiek, munten, horloges, eerste drukken van boeken en verzamelkaarten. Zulke vondsten halen vaak het nieuws, waardoor ze vaker lijken voor te komen dan in werkelijkheid het geval is. Selectiebias. Mensen met specialistische kennis hebben aantoonbaar een grotere kans om waardevolle objecten te herkennen dan de gemiddelde koper. Kortom, voor een willekeurige koper is de kans op een uitzonderlijk waardevolle vondst erg klein. Maar met expertise en veel zoekwerk neemt die kans toe. Er zijn geen wetenschappelijke cijfers die

helemaal tot het einde. Je hoort de Boney M en Brown Girl in the Rain. Ja, vrienden, en elke ervaren discjockey weet, als je moet draaien op een feest en de mensen willen niet dansen, dan draai je maar een plaatje van Boney M. En iedereen komt op de vlansvloer. Ja, zo werkt het. Het is heerlijke, gangbare, toegankelijke, makkelijke muziek, hè, voor jong en oud. Ja. Vrienden, we gaan weer op weg naar het nieuws van 9 uur. En zo direct tussen 9 en 10 hebben we nog weer een uurtje met John Dekker. Ook weer een stelling van het uur. Waar gaat die over? Wil je weten waarom?

kom een beetje als mosterd naar de maaltijd. Gelet op de warme periode die we al een beetje achter ons hebben. Het is vandaag de dag van het beschermen tegen de zon. Ja, om vervelende huidziektes te voorkomen. Ja, goed te smeren met zonnebrand. En dan word je ook zonder rimpels oud.

Internationale Dag Zonder Plastic Tassen. En dat vind ik een goeie hoor, dat vind ik een hele mooie. Ja. Ja, ik wou er nog iets aan toevoegen, maar doen we niet. Het is gewoon duidelijk op zich. Hè. Zo min mogelijk plastic tassen. Koop er anders eentje en neem hem

namelijk vandaag de dag van de waardering voor de airconditioning. Ja, nou ja, goed, dat is dan even wat het is. De dag van de waardering van de airconditioning. Die hebben we al leren.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt is woensdagmiddag een drama gebeurd. Een 4-jarig meisje is daardoor de hond van het gezin doodgebeten. Het kind was aan het eind van de middag met het dier aan het spelen in een appartement in de plaats Troza toen de hond plotseling aanviel. Omstanders schoten direct de hulp en probeerden het dier nog weg te trekken, maar die pogingen waren tevergeefs. Het meisje liep zulke ernstige verwondingen op dat ze ter plekke aan de gevolgen is overleden. Bij hevige bosbranden in de Zuid-Spaanse provincie Almeria zijn zeker 12 mensen om het leven gekomen. Een aantal van hen werd levenloos in hun auto teruggevonden. Ze raakten door de vlammenzee ingesloten en slaagden er niet in om op tijd te vluchten, mede doordat verschillende wegen door het vuur waren afgesloten. Israël heeft de Verenigde Staten ingelicht over een mogelijk nieuw Iraans plan om Donald Trump te vermoorden. Dat melden de Wall Street Journal en CNN op basis van anonieme bronnen. Amerikaanse media delen weinig details over de waarschuwing. Het Witte Huis heeft de berichten niet ontkend toen persbureau AFP om een reactie heeft gevraagd. En Rotterdam maakt zich op voor het Noordzee Jazz Festival. En omdat het dit keer de 50ste editie is, brengt koningin Maxima vanmiddag een bezoek aan het evenement. De eerste festivalgangers zijn intussen in de stad gearriveerd en overnachten op een speciale stadscamping. Grote en ronkende namen dit jaar zijn onder andere John Legend, Burna Boy en Nile Rodgers. Het weer nog. Het noorden begint grijs met laaghangende bewolking, maar op andere plekken schijnt de zon. Het is vrij warm met temperaturen die oplopen van 22 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Ook het weekend verloopt zonnig en zomers. In het zuiden kan het kwik oplopen naar zo'n 30 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Now, another hour of the greatest hits. Golden Oldies.

zangeres is, als wel een stemartiest. Ze heeft de stem verleend aan heel veel bekende films, vooral veel tekenfilms ook. Ze is onder meer het stemmetje van Babe. U weet wel, het varkentje. En in de Flintstones is ze ook een stemmetje. En als u nog kleine kinderen hebt en ik zeg de Powerpuff Girls, oh, dan is dat ook weer een stemmetje van één van de Powerpuff Girls, vrienden. Voor de tweede keer goedemorgen. Dit is het tweede deel van de Morning Classics met John Dekker op vrijdagochtend. Op weg naar het weekend en op weg naar een dag met heel veel mooie radioprogramma's op deze zender. Oh ja, nog wat bijzonders. Het is vooralsnog de laatste uitzending ook voor mij, ja. Want 2 weken vakantie komen eraan. Dus het is ook een soort afscheid voor heel even. Hey.

0: gingen we naar Duitsland. En dat wist ik dus niet. Want dit is de formatie Triumvirat. En toen dachten we, waar komen die ook weer vandaan? Engeland, Nederland dacht ik zelfs. Maar ik had niet verwacht dat het antwoord Duitsland zou zijn, deze rockband. Ja, die Duitsers die kunnen af en toe ook wel rocken, hè, vrienden. Oké, zijn we er klaar voor?
1: De stelling van dit uur.
0: Want we hebben er weer eentje, een beetje vreemde stelling. En ook weer aan u de vraag.
1: Is het waar of niet waar?
0: Ja, en wat is de stelling van dit uur? In Liverpool, Engelse stad, mogen vrouwen niet topless in de openbaarheid komen. In Liverpool, Engeland, mogen vrouwen niet topless in de openbaarheid komen. Is het waar of niet waar? En niet wat u zou willen, maar wat u denkt wat het is. Hè? Ja, want wat u wil, dat weten we. Ja. Nou, dan gaan we maar even naar Engeland met Chris Andrews.

Dancing Queen, vrienden. Sta nog even stil bij onze stelling van het uur. Over twee plaatjes krijg je van ons te horen of het waar is of niet waar. Namelijk dat er in de Engelse stad Liverpool mogen vrouwen niet topless over straat lopen. En is dat waar of niet waar natuurlijk. En we hebben nog een vraag die we gaan stellen aan ChatGPT. En hoe kan het ook anders? Dat heeft te maken met de vakantie. Hele leuke vraag hoor. Hele interessant ook. Maar nu eerst de baby's.

0: zo vast even te redden op mijn eigen vakantie. Onder wie in Zeeland. Hebben we bluf gedraaid. Een dans aan de zee. Zometeen een vraag aan ChatGPT. Die gaat over vakantie. Ik zal er niet te veel over vertellen. Maar nu eerst ook even aandacht voor de stelling van het uur. Onze stelling was in Liverpool in Engeland. Mogen vrouwen niet topless in de openbaarheid komen? Ja, is dat waar of niet waar? U kunt het natuurlijk al een beetje raden. Het zal ongetwijfeld niet waar zijn. Want waar mag je wel topless in de openbaarheid komen? Dus is het waar of niet waar?
1: De stelling is...
0: Oh, spannend hoor.
1: Niet waar.
0: Nee, het is niet waar. Er is namelijk een deel van de plaatselijke bevolking... die wel topless op straat mag komen. Volgens een plaatselijke wet in Liverpool... mogen vrouwen die werken als een bediende in een winkel van tropische vissen... die vrouwen mogen zich topless door de straten begeven. Ja, heeft u weer wat geleerd, hè? Ja, je kunt naar Liverpool verhuizen, maar ik zou ik eerst even van tevoren even googlen of daar winkels zijn van tropische vissen.

0: deze mensen zingen heel makkelijk. Daarom heet het ook de Easy Beats. Volgens mij is dit hun allergrootste hit. Friday on my mind. En dat hebben we ook vandaag, vrienden. Het is vrijdag, bijna weekend. En ik denk voor u, een aantal van u bedoel ik. En ikzelf is het natuurlijk ook bijna vakantie. Over een paar uurtjes. Heel veel succes ermee. Maar voordat we met vakantie gaan, nog even dit meenemen dan.
1: Vraag het aan ChatGPT.
0: Ja, eventjes nog wat leuks. Nog wat wijsheid leren. En die wijsheid die hebben we voor vandaag te danken aan Ben Karsen uit Bergen. Ben, zeg ik, kijk uit naar mijn vakantie. Dat is over 2 weken. Wij gaan met ons gezin 3 weken met vakantie. En met 28 vrije dagen en alle feestdagen daarbij opgeteld, kan ik ook nog eens een keer een paar lange weekenden weg. Ik ben dik tevreden over het aantal vrije dagen dat mijn baas mij geeft. Maar nu vraag ik me af, in welk land hebben medewerkers nou de meeste doorbetaalde vakantiedagen? En als we daar toch mee bezig zijn, kun je misschien ook even aan ChatGPT vragen waar welk land de minst doorbetaalde vakantiedagen heeft. Nou, goed, doen we dat, hè? Gaan we eventjes luisteren in ieder geval.
2: Als je kijkt naar het wettelijk minimum aantal doorbetaalde vakantiedagen per jaar, dus exclusief feestdagen, dan is het beeld ongeveer als volgt. Meeste doorbetaalde vakantiedagen, wettelijk minimum. 1. Kuwait, 30 werkdagen. 2. Oman, 30 werkdagen. Er zijn overigens meer landen met hetzelfde wettelijke minimum van 30 werkdagen, waaronder Spanje, Peru en Verenigde Arabische Emiraten. Minste doorbetaalde vakantiedagen. 1. Verenigde Staten, 0 dagen, geen wettelijk recht op betaalde vakantie. 2. Sri Lanka, 0 dagen, geen algemeen wettelijk minimum. Ook enkele kleine eilandstaten kennen geen wettelijk minimum voor betaalde vakantie. Belangrijk, dit gaat om het wettelijke minimum. In veel landen geven werkgevers of cao's meer vakantiedagen dan de wet voorschrijft. Ook zijn betaalde feestdagen hier niet meegerekend. Als je die wel meetelt, verschuift de ranglijst enigszins. Landen zoals Andorra, Frankrijk en Oostenrijk behoren dan tot de absolute koplopers qua totale betaalde vrije dagen.

0: twee bijzondere snoeshanen eigenlijk. Deze Lange Frans en Baas B. Hebben met elkaar ruzie gekregen om geld. De ene had geld te goed voor de ander. Er waren wapens waren in Frans, het spel.
1: Ja.
0: En Lange Frans is later is die bekend geworden omdat hij zich sterk richtte op complottheorieën. En ook over corona en dergelijke, waar hij zich opwond en altijd er iets achter zocht door de regering of anderen. Hij is wel veranderd, want tegenwoordig richt hij zich weer helemaal op de muziek. En of dit nou een echte classic was, ik weet het niet. Want hij was wat later in de tijd, hè, vrienden. Maar goed, dat mag, hè. Dat mag. Ik wilde namelijk deze nog voor jullie draaien als gouden ouwe. Dat is begin jaren 70.

Ja, vrienden, Sutherland Brothers, Quiver, begin jaren 70. Mooie hit in de Nederlandse top 40. En The Arms of Mary. Ja, dan is het zo heel langzaam tijd om afscheid te nemen. Dan gaan we naar het nieuws van 10 uur. Hans Schrotus, hij loopt hier rond met een zwembad om zijn buik, wou ik zeggen. Nee, het is een zwembandje om zijn buik. Maar dan zo eentje met zo'n eentje ervoor. Dus zo'n beestje, ja. Past in ieder geval bij hem. Dat is dan weer mooi. Hè? We kijken nog even naar de dag van vandaag voordat we afscheid gaan nemen. Het is vandaag de Nationale Dag om je spiegel een compliment te geven. En daarmee bedoelen we niet de spiegel zelf, maar eigenlijk jouw spiegelbeeld. Oftewel, geef jezelf een schouderklopje of een compliment, hè, dat je er goed uitziet. En het is de internationale dag van het gooien van een steen. En dat mag je doen waar u naar gooien wilt. Hè. Naar iemand, naar iets of gewoon in het wilde weg. Om even al je frustratie kwijt te raken. Ten slotte is het ook de dag van ongehoorzaamheid. Ik weet niet of je baas daarmee akkoord gaat en blij mee is of je collega's. Maar je mag ongehoorzaam zijn. Omdat ik het heb gezegd natuurlijk. En omdat het de dag van ongehoorzaamheid is. Dus even wel lekker hoor. Eens een keer niet doen wat moet. En buiten de regels stappen. Nou, ik wens jullie een hele fijne dag nog. Een fijne werkdag, een fijn weekend. En natuurlijk een hele fijne vakantie. Wij spreken elkaar weer over een weekje of twee volgens mij. Hopen we op maar heel mooi weer de komende tijd. En heel veel plezier nog met alle namen die hier vandaag voorbij komen. En dan bedoel ik alle namen van al die geweldige discjockeys.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. Er is meer duidelijkheid over het tolvignet dat België wil invoeren. Uit de plannen blijkt dat het digitale vignet op 1 mei volgend jaar moet ingaan. Buitenlandse automobilisten, waaronder veel Nederlanders, krijgen te maken met verschillende tarieven. Ook wordt het mogelijk een dagvignet te kopen. De Belgische regering wil hiermee de staatskas spekken via de tienduizenden buitenlanders die dagelijks door het land rijden. Bijna de helft van alle gereden kilometers op Belgische snelwegen wordt afgelegd door buitenlandse voertuigen. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt is woensdagmiddag een drama gebeurd. Een 4-jarig meisje is daardoor de hond van het gezin doodgebeten. Het kind was aan het eind van de middag met het dier aan het spelen in een appartement in de plaats Droza toen de hond plotseling aanviel. Omstanders schoten direct de hulp en probeerden het dier nog weg te trekken, maar die pogingen waren tevergeefs. Het meisje liep zulke ernstige verwondingen op dat ze ter plekke aan de gevolgen is overleden. Bij hevige bosbranden in de Zuid-Spaanse provincie Almeria zijn zeker 12 mensen om het leven gekomen. Een aantal van hen werd levenloos in hun auto teruggevonden. Ze raakten door de vlammenzee ingesloten en slaagden er niet in om op tijd te vluchten, mede doordat verschillende wegen door het vuur waren afgesloten. En Rotterdam maakt zich op voor het Noordzee Jazz Festival. En omdat het dit keer de 50ste editie is, brengt koningin Maxima vanmiddag een bezoek aan het evenement. De eerste festivalgangers zijn intussen in de stad gearriveerd en overnachten op een speciale stadscamping. Grote en ronkende namen dit jaar zijn onder andere John Legend, Burna Boy en Nile Rodgers. Het weer nog. Het noorden begint grijs met laaghangende bewolking, maar op andere plekken schijnt de zon. Het is vrij warm met temperaturen die oplopen van 22 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Ook het weekend verloopt zonnig en zomers. In het zuiden kan het kwik oplopen naar zo'n 30 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 richting Amsterdam heb je tussen Leidschendam en Zoeterwoude nu 10 minuten vertraging. Een kwartier lang onderweg ben je op de A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen Zevenaar en de Duitse grens. En de A16 Breda-Rotterdam voor het Terbrechtseplein 10 minuten extra reistijd. Dan een ongeluk op de N35 Almelo-Zwolle. De weg is in beide richtingen dicht tussen Haarlem en Mariënee. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.
3: Hits and memories, Golden Oldies Radio.
4: Dit zijn de Tom Tunes.

een hele uitdaging hoor, om de titel correct uit te spreken. Cogli la prima mela, oftewel pluk de dag. Nou, dat lijkt mij een hele mooie start om deze Toon Tunes voor vandaag te beginnen. Goedemorgen, hey hallo, leuk dat je erbij bent hier op Golden Oldies Radio. Waar we gelijk maar een stap voorwaarts maken met een hit uit 1969.

compleet met de Friday Experience. Een genot voor je oren op Golden Oldies Radio. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Je bent welkom elke vrijdag voor de volle vrijdag van de Friday Experience.

0: Hoe kan dat ook anders in deze tijd van de Tour de France? De Bicycle Race van Queen, geïnspireerd op de Tour de France. Hoe kan het ook anders? Freddie Mercury schreef het toen hij in Frankrijk was in 1975 voor een plaatopname. En toen kwam de race toevallig voorbij en dacht hij, hey, daar kan ik een mooi liedje van maken. Een ander liedje komt uit eigen land. Het is ook al een klassieker uit Hadi Massa, origineel uit 1969. We houden het simpel. De Nedertoentune van deze week is van het Simplistisch Verbond.
1: De Nedertoentune.

0: baby, that's what I like.
1: Nou, het tempo zit er aardig in, kan ik je vertellen. Jive Bunny in de Master Mixes. Baby, that's what I like. We zitten volop in de sport in Europa en ook wel in de rest van de wereld. Met name door het WK voetbal uiteraard. In Europa is het voornamelijk Wimbledon. En we hebben natuurlijk de Tour de France. En over dat voetbal gesproken, vanavond voor onze vele luisteraars in België. Heel veel sterkte als België het gaat opnemen tegen Spanje. Tot die tijd hebben we nog heel veel muziek en heel veel programma's op Golden Oldies Radio. En de muziek is nu van...

0: in 2026. Mr. Sexo Beat, je hoorde Alexandra Stan. Het is alweer zo laat, dames en heren, dat we toe zijn aan de cliffhanger van deze week. De wekelijkse hit van Cliff Richard.
1: Voel het ritme van toen. Op Golden Oldies Radio gewoon doen.
2: En dan nu, de wekelijkse cliffhanger.

Een hitsingle uit 1992 van de Zweedse groep One More Time. En ik hoor je denken, wat klinkt het toch bekend? Kan maar zo. Het heeft inderdaad iets te maken met ABBA. Groepslid Peter Groenvall schreef het nummer. En hij is de oudste zoon van Benny Andersson. Hé, daar is die. Dus van ABBA. En van deze Zweedse band uit 1992 naar een klassieker uit de eind jaren 70. Lekker disco op de vrijdagmorgen met The Tramps.

ik zat zojuist ons team op Golden Oldies Radio eens te bekijken op onze website. Er is er ook niet eentje, nog 17. En er is er al helemaal niet nog eentje blond. 17 jaar, blondes haar, 1965. Je hoorde uit Oostenrijk Udo Jurgens. Ja, je hoort hier van alles in de Toon Tunes. En daar zijn we maar wat blij mee. Zoals ook deze uit 1974.

We zitten volop in de Zweedse sferen vanochtend. Daar straks hoor je al One More Time. En dit keer de Zweedse band Europe. Bekend van uiteraard de Final Countdown, Carrie. En dit keer met Superstitious in de Toon Tunes op Golden Oldies Radio. Zeg, zit jij al een beetje in de vakantiesfeer? En waar ga jij dit jaar naartoe? Ben er heel benieuwd naar.

country-grootheid deze Glen Gamble overleden in 2017. Glen Gamble, vader van 8 kinderen, 3 dochters en 5 zoons. En dit was een van zijn mooiste, By the Time I Get to Phoenix. We gaan op naar het nieuws van 11 uur en misschien wat verkeersinformatie als dat voorhanden is. En anders graag tot strakjes, hè.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. De lage waterstanden zijn een ramp voor vissen. Tot die conclusie komt Margriet Schoor. Zij is adviseur van Rijkswaterstaat. Door de aanhoudende droogte zijn zowel kleinere plassen als de grote rivieren de afgelopen tijd meters gedaald. Dit zorgt voor grote problemen bij vislarven. Normaal gesproken groeien ze rustig op in de geulen langs de zijkanten van de rivier, maar door de extreme daling zijn ze nu aangewezen op wild en gevaarlijk water. De droogte zorgt ook voor meer problemen. Eerder meldde Omroep Gelderland al dat de kaders afbrokkelen door het acute watertekort. Er is meer duidelijkheid over het tolvignet dat België wil invoeren. Uit de plannen blijkt dat het digitale vignet op 1 mei volgend jaar moet ingaan. Buitenlandse automobilisten, waaronder veel Nederlanders, krijgen te maken met verschillende tarieven. Ook wordt het mogelijk een dagvignet te kopen. De Belgische regering wil hiermee de staatskas spekken via de tienduizenden buitenlanders die dagelijks door het land rijden. Bijna de helft van alle gereden kilometers op Belgische snelwegen wordt afgelegd door buitenlandse voertuigen. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt is woensdagmiddag een drama gebeurd. Een 4-jarig meisje is daardoor de hond van het gezin doodgebeten. Het kind was aan het eind van de middag met het dier aan het spelen in een appartement in de plaats Droza toen de hond plotseling aanviel. Omstanders schoten direct de hulp en probeerden het dier nog weg te trekken, maar die pogingen waren tevergeefs. En in het Belgische Strombeek heeft een grootmoeder per ongeluk een wildvreemd kind meegenomen van de kinderopvang in plaats van haar eigen kleinzoon. Zodra de fout aan het licht kwam, werd er direct een alarmboodschap verspreid via het lokale buurtinformatienetwerk. Hoewel het incident met een sisser is afgelopen, heeft de kinderopvang aangekondigd de huidige procedures nog eens goed na te lopen. Het weer tenslotte. Vanmiddag komt in heel het land de zon door, al zijn er in het noorden ook wat stapelwolken. Het is droog vandaag en de temperaturen lopen uiteen van rond de 24 graden in het noorden tot zo'n 30 graden in het zuiden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

Goedemorgen, de man die we kennen van onder andere Give Me the Night en On Broadway, George Benson. Lady, love me tonight. Hey, hallo, leuk dat je er ook weer in de tweede uur bij bent. En we gaan gewoon lekker door met jaren 60 muziek.

werd in de jaren 70 vaak vergeleken met Deep Purple, een andere hardrockband uit de UK. Je hoorde de Sweet met een wat commerciëler hardrock nummer, Blockbuster, destijds een van de opvolgers van Wigwam Bam en Papa Joe. En uiteraard hoor je dat hier op Golden Oldies Radio, en dat geldt ook voor dit nummer wat eraan zit te komen. Een wat moderne nummer van Mr. Props.

Italiaans Eurodance project. The Sound Lovers en Runaway uit 1996. En het was niet alleen Italiaans. Er zat ook een Nederlands tintje aan vast door de inbreng van de Nederlandse zangeres Nathalie Aert. In de Toon Tunes ook aandacht voor muziek uit de jaren 80. Dit is John Parr en St. Elmo's Fire.

Met name in Amerika een heel bekende zanger, Johnny Mathis. In Nederland voornamelijk bekend van zijn duet dat hij had met Denise Williams. Too much, too little, too late. Dit was Gone, Gone, Gone. En je hoort het uiteraard hier op Golden Oldies Radio. En op het Feel Good Station gaan we ook even wat Italiaans draaien. En ik neem aan dat je daar geen bezwaar tegen hebt, want ik weet natuurlijk niet wat jouw vakantieplannen zijn, maar kon zomaar eens Italië.

De leukste muziek naast, onder, boven elkaar. Hier op Golden Oldies Radio, Thunderclap Newman hoorde je met Something in the Air. Daarvoor een hit die we kennen van Jeroen van der Boom. Het origineel was van David Bisbal. En als we het over leuke muziek hebben, we gaan al een beetje richting de vrijdagavond. Mocht je vanavond gaan stappen, dan kan het zomaar eens gebeuren dat je op je gouden oude party dit nummer voorbij hoort komen. Dit is de Michael Zeker Band.

0: de 80 en hij treedt nog altijd op. Engelbert Humperdinck.
1: En de Spanish Nights. Ja, mocht je naar Spanje gaan met vakantie, dan ga jij misschien ook wel hele leuke Spaanse nachten beleven. Die nachten die werden bezongen door Engelbert Humperdinck. Dit zijn de Toon Tunes op Golden Oldies Radio met deze leuke hit uit de jaren 70. Short People, dit is Randy Newman.

Edwin. Simone vroeg me juist al of ik last had van een zonnesteek. Nee hoor Edwin, het is gewoon de muziek denk ik. In the summertime, je hoorde Raven en Shaggy op Golden Oldies Radio. Ja, we zitten inderdaad een beetje in de zomerse sfeer, want de vakantieperiode is aangebroken. En ja, kan je vertellen dat volgende week dan zit op deze stoel Dick Bakker de Toontunes te doen. En de week daarna zal Frank van Roosendaal de honneurs waarnemen. Ik weet nu al dat het dik in orde gaat komen de komende 2 weken. Dit is overigens...

Jarenlang zat hij in de soulstal van Motown. Tot 1980. Toen kwam hij met dit nummer uit. Dat werd geschreven door Robin Gibb van de Bee Gees. Hij haalde de Nederlandse top 40 mee. Jimmy Ruffin was het. En Hold On To My Love. Zo, voetjes van de vloer met Faith Evans.

enorme disco-hit uit 2005. Je hoorde Faith Evans en Mesmerized. Zo, lieve mensen, dit was hem, de Toon Tunes voor vandaag. Straks na 12 uur zit hier Edwin Simonis met zijn Leeuwenkuil. Heel veel plezier met Edwin. Volgende week zit op deze stoel Dick Bakker. En dat gaat helemaal dik voor de bakken komen. Ook die uitzending van de Toon Tunes. Wat mij betreft tot over een week of drie. En voor nu een heel goed weekend. The world's most iconic hits on Golden Oldies Radio.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Marcel van Meer. In het noorden van Keulen is vandaag een grote bom uit de Tweede Wereldoorlog aangetroffen. Dat meldt het stadsbestuur. Het gaat om een Amerikaanse bom van zo'n 500 kilo. De directe omgeving, waar ook een kinderziekenhuis ligt, is ontruimd. De evacuatie treft 4300 mensen. Het aantal schepen dat door de straat van Hormuz vaart is de afgelopen dagen niet stilgevallen, ondanks de aanvallen op schepen. Dat blijkt uit data van AXS Marine. Door de zeestraat voeren deze week iedere dag tientallen schepen. Het aantal ligt nog wel veel lager dan voor het begin van de oorlog in het Midden-Oosten. Vanaf morgen geldt het Nationaal Hitteplan in het noorden en zuiden van Nederland. Het RIVM heeft dat vandaag besloten in overleg met het KNMI. Het plan geldt in de provincies Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Brabant, Limburg, Utrecht, Gelderland en Overijssel. Gelukkig is het gisteren niet al te erg uit de hand gelopen. Dat zegt justitieminister David van Weel vandaag na de onrust in een aantal steden, na de verloren kwartfinale van Marokko tegen Frankrijk. Toch is hij niet tevreden. Nee, elk geweld is te veel. Hij vindt het jammer dat de ME in een aantal steden moest worden ingezet. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig. In het noordoosten en oosten kan er ook wat bewolking voorkomen. Bij een matige noordoostelijke wind ligt de temperatuur tussen de 23 graden op de Wadden en 30 in het zuiden. Vanavond is het nog lang zonnig en vannacht koelt het af naar 15 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is vrij druk onderweg. Er staat al meer dan 180 kilometer file in het land. Wat opvalt zijn de grenscontroles. Allereerst de A12 vanuit Arnhem, daar is de vertraging 20 minuten. De A76 vanuit Geleen ook 20 minuten. Maar de A7 vanuit Groningen, daar doe je er een half uur langer over vanaf Oudeschans. Komt ook deels door wegwerkzaamheden daar. Dan staat er een pechgeval op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht. Bij afrit De Meern, 8 kilometer en 10 minuten vertraging. Die file begint bij Woerden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

Dat was Yuha. Wat heerlijk. Ordinary Day van Curiosity Killed the Cat. En dames en heren, het is vandaag een allesbehalve Ordinary Day natuurlijk weer hier op Golden Oldies. Want het is de dag van de Friday Experience. Vrijdag 10 april. Juli. Ja, ben een beetje de war geloof ik. Is dat de temperatuur? Dat zou best kunnen. Ja, die wordt ook weer hoger en hoger de komende dagen, heb ik begrepen. Dus ach ja, we gaan het ermee doen. Maar het is wel een ander soort warmte. Dat is dan wel weer fijn. Curiosity Killed the Cat had een tweede hit single in Nederland met wat je zojuist hoorde. Het was een oude knaller van donderdag 14 mei. En we hadden hem aan het begin van de leverkuil staan. En ik dank natuurlijk Hans Groters voor zijn voorlopig even laatste Toontunes. Volgende week zit Dick Bakker op die stoel. Nou, waarschijnlijk in een andere studio, dat wel. Maar toch op een stoel, hè, mag je aannemen. En Hans die gaat 2 weken genieten van een vakantie. Daar heeft hij ook alle recht toe, blijkt mij. Want hij werkt naast het werk hier op Golden Oldies ook nog gewoon in de maatschappij. Zo, dan het leukste verzoekje van deze week als het gaat om de typfouten. Want ja, wat vroeg Ivan Alders aan? Janet Jackson. Nee, Janet en de Blackhearts. Hij bedoelt dus Joan Jett en de Blackhearts kwam er later uit. En hij wilde graag I Love Rock and Roll horen. En luister eens, hier is ze.

0: Een plaat waarbij je denkt...
1: Ik zit op een paard, ja.
0: Country van de Oude Stempel op Calderotti's Radio. En noem dat maar oude meuk. Ik zou het niet durven. Nee, Johnny Cash samen met zijn vrouw June Carter Cash. Ik denk Knee Babe, een nummer van Bob Dylan. Wat Johnny opnam destijds in de jaren 60. En ja, ik hoorde hem en was meteen weg. In de zin van ervan. Ja, oh wat heerlijk. En afgelopen maandag was het mijn knaller op de 6e juli. Zo, of juli, zoals ze in de Tweede Kamer zeggen. Juli, ja. Dat is ook wel leuk, hè? Dan maak je geen fouten met juni. Daar zit wat in op zich. Ja, verzoekjes. We hebben ze. Een stuk of 10 deze week. En de eerste 5 in het eerste uur. Of iets in die richting, althans. Dat is de bedoeling. Renzo Keurhorst, die is ook aanwezig met een verzoekje. Hij vraagt om The Cure, die fantastische optredens gaf. Tijdens Rock Werchter in ieder geval. En ook op Pinkpop. Ja, daar waren ze ook. Als afsluitende acts op beide festivals. En jongen, wat waren ze goed. En wat zijn ze ook nog steeds goed. En dat ene goede wat ze hebben gemaakt is ook een plaatje dat is aangevraagd door Renzo. Hij vraagt namelijk om de Lullaby. En dat is alles behalve een slaapliedje. Dus geniet ervan hier op de vrijdag bij Golden Oldies Radio.

compleet met de Friday Experience. Een genot voor je oren op Golden Oldies Radio. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Je bent welkom elke vrijdag voor de volle vrijdag van de Friday Experience.

een soort loflied op Vincent van Gogh's leven. Gezongen door Don McLean op verzoek van Dimfy en Marco Stoppersoni zaten zij hier in de Leeuwenkuil. Het huis van de lekkere hits. En dat was er weer eentje. Ja, een hele lekkere hit zelfs. Dankjewel Dimfy en Marco. Ja, die vragen met z'n tweeën altijd.

al eens bezocht? Nog niet. Nou, doe het eens. Ja. Die vergeten plaat op 100, die hoor je tweede Pinksterdag 2027 voor de tweede keer hier op Golden Oldies Radio is de bedoeling. En plaatjes die daar staan en die door jou zelf worden neergezet, die hebben allemaal kans om daarin te verschijnen. En ik zag een plaat verschijnen van Marco Nillissen. Marco Nillissen uit Nijmegen, die een loflied wil horen op zijn overleden radiocollega van Delta Radio, Freek Mulder. Ja, dat snap ik. Nou, en hij zat ook bij Keizerstad, geloof ik, maar dat weet ik niet helemaal zeker. Maar Freek Mulder in ieder geval overleed veel te jong. Marco Nelissen kent hem als vriend en radiovriend. Dat is mooi, mooi natuurlijk. En hij heeft ook nog een plaatje van hem, wat hij in zijn hoofd heeft zitten. Wat Freek erg mooi vond. En ik moet zeggen, ik vind hem ook wel aardig, ja. Début de soirée en nuit de folie.

0: Beats. En wat kan die schreeuwen? En wat zingt hij leuk? Jazeker, zijn nieuwe single heet Getting There. En je hoort hem hier in de Leeuwenkuil op Golden Oldies Radio. En daar is het tijd. In die show. Voor iets waar veel mensen al op zitten te wachten. Je moet even lachen. Ja, want of dat zo is, dat weet ik natuurlijk niet. Hè? Maar misschien vind jij het wel geweldig. Want we zitten deze maand in de Nederlandse acts. Vorige week Rubber en Robbie. Vandaag in de dubbeldraai, The Cats.
1: De Leeuwenkuil. De Leeuwenkuil. Dubbeldraai.

0: Kaal, de Cats op Golden Oldies Radio in de Leeuwenkuil. Een pracht van een dubbeldraai uit 1968 en 1969. Twee van hun grootste hits van de...
1: Hoeveel zijn er, jongens?
0: 36 hits. Ja, toen er nog echt goede muziek uit Volendam kwam, denk ik dan maar, hè. Ja, Times for When and Why hoorde jij. Nou, omdat ze gewoon goed waren en het een dubbeldraai was om te koesteren hier... in de Leeuwenkuil. En daar is het tijd voor muziek van een band die wij in Nederland... Ja, we kennen ze wel hoor. Ga daar maar vanuit. Een paar van jullie zullen hem zeker kennen. Till Tuesday. Staan niet in het hitdossier. Dat rijmt. Maar ze zijn wel erg goed. En dat we dit soort dingen gemist hebben in Nederland in de jaren 80. Ik snap er helemaal niks van. Nee. In 1987-88 brachten zij uit het prachtige nummer Voices Carry. En ik heb hem hier gewoon voor je. In de Leeuwenkuil.

0: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Marcel van Meer. Burgemeester Esther Westijn van de gemeente IJsselstein heeft een aantal personen verboden om in de omgeving van een noodopvanglocatie voor asielzoekers te komen. Ze kregen dit gebiedsverbod opgelegd na aanhoudend en herhaaldelijk overlastgevend gedrag. Onder andere op de dag van aankomst van de eerste vluchtelingen op 6 juli. In het noorden van Keulen is vandaag een grote bom uit de Tweede Wereldoorlog aangetroffen. Dat meldt het stadsbestuur. Het gaat om een Amerikaanse bom van zo'n 500 kilo. De directe omgeving, waar ook een kinderziekenhuis ligt, is ontruimd. De evacuatie treft 4300 mensen. Het aantal schepen dat door de straat van Hormuz vaart is de afgelopen dagen niet stilgevallen, ondanks de aanvallen op schepen. Dat blijkt uit data van AXS Marine. Door de zeestraat voeren deze week iedere dag tientallen schepen. Het aantal ligt nog wel veel lager dan voor het begin van de oorlog in het Midden-Oosten. Vanaf morgen geldt het Nationaal Hitteplan in het noorden en zuiden van Nederland. Het RIVM heeft dat vandaag besloten in overleg met het KNMI. Het plan geldt in de provincies Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Brabant, Limburg, Utrecht, Gelderland en Overijssel. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig. In het noordoosten en oosten kan er ook wat bewolking voorkomen. Bij een matige noordoostelijke wind ligt de temperatuur tussen de 23 graden op de Wadden en 30 in het zuiden. Vanavond is het nog lang zonnig en vannacht koelt het af naar 15 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play. This is the

Een bezwerend plaatje dat knaller was op 14 november 2025. Van Fatboy Slim hoorde jij het prachtige Praise You. Werd in 1999, trouwens toen het uitkwam, niet zo'n hele grote hit in Nederland. Maar het werd een knaller. En dat met recht, want het is namelijk wel een erg lekker plaatje wat je hier hoorde op Golden Oldies Radio, dacht ik, hè? Begin van de tweede uur van de Leeuwenkuil. Ja. En we hebben nog een paar verzoekjes voor je. Meteen twee hier achter elkaar zo direct. Daar vertel ik je zo direct meer over. We zijn onderweg naar twee uur. Dan Ron van Arnhem met zijn Absolute Classics. Maar eerst nog een plaatje of 14 van mij, hè? Ja, oké, prima. En dan doen we Frank Schouten met Vogue en Dancing the Night Away. En Willem Gemmink uit Hongarije met Journey en Don't Stop Believing. Ik zeg van, laat die radio maar aanstaan en zet hem wat harder.

Een goed advies van Willem Gemmink dus. Don't stop believing, want hij vraagt deze plaat van Journey aan. Journey, een band die in Nederland toch wel behoorlijk ondergewaardeerd is, hoor. Ja, in 1982 komt dit plaatje uit. Komt niet verder dan de tipparade. Daarna brengen ze het prachtige Open Arms uit. Doet ook niks. Terwijl ze in Amerika, de thuisbasis, heel erg groot zijn. Ja, je kunt pech hebben als artiesten wat dat betreft. Dat daar nou net een platenkopend publiek is die denkt van nou laat dat Journey maar zitten. En dat was op dat moment. Wij draaiden hem wel veel op de radio, dat weet ik nog wel. Want geweldig. En ook in 2026 nog steeds zeer de moeite waard. Zo, we gaan weer even knallen. En dat doen we met Shepherd. Van maandag 12 januari van het jaar 2026, dit jaar dus. Maar wel het begin van dit jaar. Toen stond op die pagina van Facebook, Blue Sky en Mastodon. Dit plaatje van Shepherd, Geronimo. Oh ja, dat is meezingen met deze stadionsong van de heren.

Duivelt. Leuk liedje dat je veel te weinig op de radio hebt gehoord destijds toen het uitkwam. En dat is nog niet eens zo heel erg lang geleden, maar we hebben hem wel met z'n allen een beetje gemist, hè? De Young Folks van Pieter, Bjorn en John featuring Victoria Bergsman. Ja, Bergsman kan ook natuurlijk, hè? Maar ze zou van Nederlandse afkomst kunnen zijn, ik weet het niet. Maakt ook verder niet uit, als de muziek maar goed is. En dat is hier op Golden Oldies Radio, in het huis van de lekkere hits, de Leeuwenkuil, waar we weer een verzoekje hebben. Eentje van...

0: En Saturday in the Park in 1972, een plaat die ze niet eens uitbracht in Nederland. Maar het werd wel een grote hit in Amerika. Dus we hebben het hier over een Billboard Hot 100 hit. Eigenlijk een soort van losse vlodder dus. Maar dat durf ik in het kader van Chicago niet te zeggen. Nee, nou ja, waarom ook niet? Het was hem wel, ja. Hey, nieuwe muziek in de show. We gaan super tippen. Die supertip die je aanstaande maandag weer twee keer gaat horen tussen 7 en 9 uur bij onze collega's van de maandag. En dat is in dit geval Rob van Dijk, die Rob's Gouden Uurtjes presenteert dan. En daarin zit ook de supertip, want die laat hij door mij uitkiezen. En dan mag ik hem inspreken en bij hem hoor je hem dan inclusief jingle. Bij mij hoor je hem in zijn geheel gewoon helemaal vanaf het begin. Love Spells, zo heet de zanger in kwestie. Let op wat ik zeg, zanger. Want dat ga je niet horen, maar het is hem wel. En Maybe I Still Love You is een nieuwe single.
1: Nieuwe muziek in de Leeuwenkuil.

maandagmix. Vanaf 4 uur met de swingende hitmiddag met Theo. Hits en souvenirs met Tony en Rob's gouden uurtjes. Een mix van je welste op Golden Oldies Radio. Elke maandag.

0: afgelopen zondag een leuke knaller op mijn pagina's. Jazeker, van Dean Friedman. De man die wij alleen maar kennen van... Lydia, I'm at your command. Weet je wel dat ding, ja? Nou, samen met een mevrouw had hij ook nog de hit Lucky Stars in Amerika. En dus liet ik je die deze keer ook eens een keer horen hier in de Leeuwenkuil. Want ja, daar hou ik wel van, om je te laten kennismaken met muziek van vroeger, die je eigenlijk helemaal niet kent. Dat is wel aardig. En de verzoekjes zorgen dan weer voor iets anders, want dat zijn meestal platen die je wel kent. Misschien af en toe ook lang niet hebt gehoord, maar deze van Ronald Sheff bijvoorbeeld. Michael Jackson met Heal the World. Nou, dat kan wel.
1: Think about the generations and to say we want to make it a better place for our children and our children's children, so that they know it's a better world for them and think they can make it a better place.

Het laatste verzoekje van deze week was van Jan Leverink. Hij vroeg om Motorcycle Emptiness van de Manic Street Preachers. En die hoorde je zojuist, hè? Misschien heb je zelfs al mee zitten lallen. Want het is een soort karaoke-nummer als je het zo hoort. Ja, het lukt met het refreintje in ieder geval prima. Hey, vrienden en vriendinnen. We zijn onderweg naar Rob van Arnhem met zijn Absolute Classics. Rob van Genderen met zijn middagshow vol met heerlijke muziek. Paul Bakker is er ook nog en Serge van Brakel daarna. Maar ik heb ook nog wat muziek voor je hier in de Leeuwenkuil. Een losse vlodder bijvoorbeeld uit 1962. De Billboard Hot 100 met Eddie Hodges. En Girls, Girls, Girls Were Made to Love You.

Ja, dan weten we het tenminste zeker. Hè? Girls, girls, girls were made to love. Ik maak er nog you van, maar die you die moet er vanaf halen. Want die hoort er niet bij, nee. Dat was in ieder geval, vrienden en vriendinnen, de enige echte Eddie Hodges. We hebben nog nooit van die man gehoord in Nederland, maar via de Billboard Hot 100 in de Leeuwenkuil komen ze toch je huiskamer binnen. En ik hoop dat je het leuk vindt. Zo, dit was hem voor deze vrijdag. Volgende week vrijdag op 17 juli alweer. Juli, ja precies. Dan zijn we er met een nieuwe, even na 12 uur. En voor zometeen veel plezier met Ron. Ik geef je alvast een heel fijn weekend toe, wensend, geheel mee. En ik laat je alleen met die Doraus und die Marinas en Robbie Robertson. Dat is geen straf, denk ik, hè. Hier zijn de zomersprossen van die Doraus und die Marinas. Dat zijn de zomersproetjes van Rocco Granata, maar dan anders, zeg maar. Hoi, hoi!

0: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Marcel van Meer. Hongarije sluit zich aan bij het Europees Openbaar Ministerie dat EU-lidstaten controleert op fraude en corruptie met EU-geld. Daarmee breekt de nieuwe premier Magyar opnieuw met het beleid van zijn voorganger Orbán, die altijd weigerde het Europees Openbaar Ministerie toegang te geven tot Hongarije. Ongeveer 1800 konijnen, 127 honden en tientallen jonge pups zijn gisteren in beslag genomen bij een fokker in Zuid-Holland. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit meldt dat er onder andere te veel dieren in te kleine hokken zaten. Ook was de administratie van de fokker niet op orde. Burgemeester Esther Westijn van de gemeente IJsselstein heeft een aantal personen verboden om in de omgeving van een noodopvanglocatie voor asielzoekers te komen. Ze kregen dit gebiedsverbod opgelegd na aanhoudend en herhaaldelijk overlastgevend gedrag. Onder andere op de dag van aankomst van de eerste vluchtelingen op 6 juli. In het noorden van Keulen is vandaag een grote bom uit de Tweede Wereldoorlog aangetroffen. Dat meldt het stadsbestuur. Het gaat om een Amerikaanse bom van zo'n 500 kilo. De directe omgeving, waar ook een kinderziekenhuis ligt, is ontruimd. De evacuatie treft 4300 mensen. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig. In het noordoosten en oosten kan er ook wat bewolking voorkomen. Bij een matige noordoostelijke wind ligt de temperatuur tussen de 23 graden op de Wadden en 30 in het zuiden. Vanavond is het nog lang zonnig en vannacht koelt het af naar 15 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Now another hour of the greatest hits. Golden Oldies.

0: precies. Wat heerlijk was dat, de zomer van 69. Brian Adams was dat. Aan het begin van weer een nieuwe aflevering van Absolute Classics op Golden Oldies Radio. Ik zeg een hele goede middag allemaal. Ja, ik zeg allemaal, maar ik bedoel jou. Ja, jij. Precies. Vandaag, de 10e juli, dag nummer 191. En dat betekent in dit geval nog 174 dagen tot het einde van het jaar. En het vliegt voorbij. De jaren, de dagen, de uren, de seconden, de maanden. Het vliegt voorbij. Ongelooflijk, maar echt waar. Dankjewel, Edwin. Voor de afgelopen 2 uur weer de Leeuwenkuil natuurlijk op Golden Oldies Radio. Ja, en tot 4 uur vanmiddag Absolute Classics. Met daarin natuurlijk ook weer de Dance Classic. Het naamplaatje, we gaan nog live het podium op. Nieuws van vandaag uit het verleden, dat is originaal. En zometeen een overzicht van de mensen die vandaag op deze dag, behalve dat ze beroemd zijn en in de muzieklarij zitten, dat is ook nog wel een dingetje. En ook nog vandaag geboren zijn. Ik zou zeggen, laat je pc, je mobiel of radio gewoon lekker aanstaan. En ja, geniet mee van meer dan 50 jaar popmuziek wat aan je oren voorbij gaat komen.
1: Dit is tot 4 uur.

0: the Loafers. Shout.
1: Zeg, zijn er ook nog wat mensen vandaag, behalve dat ze beroemd zijn, ook nog geboren?
0: Ja, die zijn er. We gaan even het lijstje met je doornemen van de mensen die in de muziekelarij zitten en ook nog vandaag op deze dag geboren zijn, waarvan sommigen niet meer op deze wereld rondlopen. Annika bijvoorbeeld nog wel, bekend van de hit Japanese Boy. De zangeres is dus vandaag geboren, viert haar verjaardag ook. Hetzelfde als Rob de Weert, een van de mannen van de Trukkende Keks. Jorik Bakker, kennen we nog wel van de dames en heren van de Benga Boys. John Bicky Diamond, hij is van Dave D. Dozy Bicky McIntyre. Hij is die Bicky dus, vandaag op deze dag geboren. Arlo Guthrie, Ronnie James Dio, hij is van Rainbow, gaan we straks ook nog tegenkomen. Crack Kim, overleden in 2024, de zanger natuurlijk van de Crank Kim Band destijds. Jason Orange van Take That. Jessica Simpson, Amerikaanse zangeres. Wimmy Bauma, de Nederlandse zanger. Groot hit gehad met De Ring. Ja. En vandaag op deze dag geboren is Neil Tennant. En Neil Tennant, die kennen we natuurlijk van The Pet Shop Boys. Vandaag wordt er verjaardag gevierd in Huize Tennant. Ja, ben je vandaag ook jarig, van harte gefeliciteerd. Maak er in ieder geval een hele mooie dag van. Je bent wat dat betreft gezegd in goed gezelschap. Onder andere dus met Neil van The Pet Shop Boys. We zeggen Pierre.

0: Bessie Heerling was dat. En Juni, July. En het werd toen gebruikt voor de bierreclame natuurlijk uit Amsterdam. Ik had net de verjaardagen, tenminste van de mensen die vandaag op deze dag geboren zijn. Daarin zat ook Beaky. Een van de mannen van Dave D, Dozy, Beaky, Mick en Titch. En wat blijkt, hij is afgelopen zondag overleden. En hij was het langst en laatst levende lid nog van de band. Ja, vele grote hits gescoord. Niet alleen in Engeland, maar natuurlijk ook in Nederland. Een populaire groep. Meerdere malen in de top 40 gestaan dan de Beatles.
1: Ongelooflijk. Ja, zeg maar.
0: Dat is een van die grote van ze.

Anakin vandaag op deze dag geboren. In 2024 overleden. En Jeopardy was natuurlijk een van de grote van de Crack Kim Band, of course. Ja, tijd geworden voor Das Original. We hebben weer een liedje waar ook menig artiest dit nummer ook heeft opgenomen en soms ook heeft uitgebracht. Soms ook alleen gebruikt voor een album, bijvoorbeeld. Plaatjes geschreven door Al Lewis en Sylvester Bradford. En Al Lewis is onder andere ook verantwoordelijk voor Blueberry Hill en I'm Ready. Allebei van Fats Domino. En I'm Ready, dat heeft hij weer samengeschreven met de man met wie hij dit nummer ook geschreven heeft. Sylvester Bradford dus. Dit nummer is door diverse artiesten opgenomen. En het is wel leuk om even een kleine compilatie te laten horen van de uitvoerende, zeg maar, in dit geval. Ja. Zoals deze in 1961, Bobby V.

En Martha en de Vandellas. Die deden het in 1963. De versie van Gwen McRae.

0: Timmy Euro.
1: I wouldn't hesitate.
0: In 81.
1: Gladly take you back. Tempt the hand of fate.
0: We zijn nog een hit geweest voor Kylie Minogue in 1989. Maar het origineel komt uit 1958. Oh, dat is lang geleden. Little Anthony en the Imperials.
2: Das Original.

ze vast wel zeker wel, denk ik. KC en de Sunshine Band. Wat een prachtige plaat is dat trouwens. Hè? Ja, ik vind het wel een van de mooiste ook van KC en de Sunshine Band. Ja, en aangezien het zo warm is, een beetje rustig aan doen. Gaan we zo meteen even kijken wat er vandaag in het verleden allemaal gebeurd is met de Oja-momenten. Met een prachtige nummer 1 er achteraan in volgend. En tot aan die tijd, Judy Boucher, ken je deze nog? Can't be with you tonight.

0: Touché. Zou ze nog leven? Want ik zie dat er al zoveel weer zijn gegaan deze week. Bicky dus, van Dave D, Bicky Mick and Titch. Maar ook Lauren Bennett is overleden afgelopen week. De zangeres van Party Rock Anthem. En de oud-gitarist Gerard de Braconier. Hij was 70 jaar. Zat destijds in Toontje Lagen onder andere.
1: Wat gebeurde er vandaag in het verleden? Dit zijn de Oh Ja momenten van
0: 10 juli. En we blikken met wat highlights even terug naar wat er vandaag in het verleden allemaal gebeurd is. Dingen die je misschien ooit eens gehoord, geleerd of gelezen hebt. Vandaag bijvoorbeeld in 1584. Ja. Heb je geleerd op de lagere school. Willem de Zwijger wordt doodgeschoten door Balthasar van Puffelen. Oh nee, Balthasar Gerard. Nee, Balthasar van Puffelen, dat was een... is nog steeds natuurlijk een grote disjockey in het oosten des lands. Een van de wereldberoemdste handelsmerken ter wereld. Die werd op dit moment geregistreerd in 1900. Het gaat om His Master's Voice van platenmaatschappij RCA Victor. Het logo dat bestond uit een hondje Nipper. Die luistert naar de horen van een platenspeler. Misschien, dat zeg je vast en wel wat. En vandaag in 43, na zware luchtaanvallen, landen geallieerde troepen op Sicilië. En in 49, de eerste vrijwel vierkante beeldbuis wordt gepresenteerd. De beeldbuis is 12 bij 16 inch groot en kost $12. En Telstar, de eerste communicatiesatelliet, wordt gelanceerd vandaag in 1962. Het ding kan 12 telefoongesprekken tegelijk verwerken. Latere satellieten die kunnen duizenden gesprekken tegelijk aan. En er is ook nog een plaatje voor gemaakt. Dat gaan we straks aan draaien. En de Arabische olielanden die heffen de olieboycott tegen Nederland op. Was vandaag in 1974. Nederland heeft weinig schade geleden door de boycott. Was dat met Den Elders in de olie en zo, hè? Die muziek. En dat we toen de autoloze zondagen volgens mij. Hè? Kon je lekker rolschaatsen op de snelweg. Vandaag in 76, precies 50 jaar geleden, bij een explosie in een fabriek in de Italiaanse Seveso. Daar ontsnapt een giftige wolk dioxine. Dieren sterven, mensen worden ziek en bladeren vallen van de bomen. Pas als duidelijk wordt hoe ernstig de gevolgen zijn, worden de mensen geëvacueerd. En de Fransman Ben Aynaud, hij wint voor de derde maal de Ronde van Frankrijk. Eerder in 1981 was dat. Eerder behaalde die al in 78 en 79. En Coca-Cola die besluit in 1985 na een lawine aan klachten weer de oude Coca-Cola smaak op de markt te brengen. Het bedrijf had Coca-Cola zoeter gemaakt, maar onder de meeste mensen allemaal niks. En bij een busongeluk in Zuid-Frankrijk komen 23 passagiers, onder wie twee Nederlandse vrouwen, om het leven. 1975 was dat. En twee mariniers zijn vandaag in 98 betrapt bij het smokkelen van 155 kilo coke van Curaçao naar Nederland. In een marinevliegtuig. Ja, en koningin Beatrix is vandaag, zo is geteld, in 2000 met een vermogen van ruim 7 miljard de rijkste vorstin van de wereld. Ja, muzikaal gaan we ook even terug naar 1965. Sam the Sham and the Pharaohs op nummer 1 met Hoele Boele.

0: and Oldies Radio, because some songs never grow old.
1: Dit is

Vandaag op deze dag geboren Jessica Simpson. En een van haar grote hits van alweer 26 jaar geleden. Ja, is ook gezellig. De reden niet, maar ik zal je straks wel vertellen. Captain Gumbo.

1991 was de plaat nog te vinden in de Nederlandse top 40. En dat is allemaal geschreven door de oud-gitarist en songwriter Gerard de Braconier. Hij is afgelopen week, eind vorige maand eigenlijk, op 70-jarige leeftijd overleden. En is afgelopen zondag, afgelopen zaterdag geloof ik, is die begraven. Was de uitvaart. Hij was een van de mannen van Toontje Lager. En samen met Joost Witte had hij de band Captain Gumbo. En daar hadden ze dit plaatje mee uitgebracht. Wat dus ook de top 40 heeft gehaald. En een van de opmerkingen wat betreft het nieuws van vandaag uit het verleden had te maken met de satelliet die geplaatst werd in 1962. De satelliet Telstar. Ter gelegenheid van die lancering van Telstar maakte de Britse popgroep de Tornado's. En dan wordt dat onder meer in Amerika nummer 1 steeg. Tot aan het nieuws van 3 uur.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Marcel van Meer. Hongarije sluit zich aan bij het Europees Openbaar Ministerie dat EU-lidstaten controleert op fraude en corruptie met EU-geld. Daarmee breekt de nieuwe premier Magyar opnieuw met het beleid van zijn voorganger Orbán, die altijd weigerde het Europees Openbaar Ministerie toegang te geven tot Hongarije. Ongeveer 1800 konijnen, 127 honden en tientallen jonge pups zijn gisteren in beslag genomen bij een fokker in Zuid-Holland. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit meldt dat er onder andere te veel dieren in te kleine hokken zaten. Ook was de administratie van de fokker niet op orde. Burgemeester Esther Westijn van de gemeente IJsselstein heeft een aantal personen verboden om in de omgeving van een noodopvanglocatie voor asielzoekers te komen. Ze kregen dit gebiedsverbod opgelegd na aanhoudend en herhaaldelijk overlastgevend gedrag. Onder andere op de dag van aankomst van de eerste vluchtelingen op 6 juli. In het noorden van Keulen is vandaag een grote bom uit de Tweede Wereldoorlog aangetroffen. Dat meldt het stadsbestuur. Het gaat om een Amerikaanse bom van zo'n 500 kilo. De directe omgeving, waar ook een kinderziekenhuis ligt, is ontruimd. De evacuatie treft 4300 mensen. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig. In het noordoosten en oosten kan er ook wat bewolking voorkomen. Bij een matige noordoostelijke wind ligt de temperatuur tussen de 23 graden op de Wadden en 30 in het zuiden. Vanavond is het nog lang zonnig en vannacht koelt het af naar 15 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

Maar de rainbow, die gaan we vandaag niet zien. Nee. Nou, dan moet het gaan regenen, dat gaat het niet worden. Dus rainbow, and since you've been gone. Met Ronnie James Dio in de geledere. Dat was de zanger destijds van de band. Vandaag op deze dag geboren. Overleden trouwens in 2010 alweer. Ja.

0: had vroeger de versie van David Bowie ook altijd heel veel gedraaid. En dit is natuurlijk van een iets andere klasse. The Beach Boys and God Only Knows.
1: Absolutely live.
0: Ja, we gaan live een podium op met Toto.

zeker dat je er alles aan gedaan hebt natuurlijk. En als het dan alsnog niet lukt, nou ja, niet getreurd. De Trucker & Keks waren dat. En met hart en ziel Rob de Weert. Hij zit bij die band en die is vandaag op deze dag geboren. En daarvoor hadden we natuurlijk Absolutely Live. Zo heet het album ook van Toto. En I'll Be Over You.

0: Lekker schoon allemaal, de Philadelphia All-Stars waren dat. En Let's Clean Up the Ghetto. Ja, heel lang geleden zat Kenny Rogers nog in een bandje waar hij later uitgestapt is samen met nog wat andere collega's. En is toen The First Edition begonnen. En The First Edition had meteen een hele grote hit te pakken en dat is vandaag.
1: Het naamplaatje van vandaag is...
0: Ruby.

Gypsy Kings en Bailame, zo heet die. Ja, lekker plaatjes dan. Ja, en in Spanje begint vandaag de Pamplona. Je weet wel dat stierengedoe in de Pamplona. Daar worden stieren losgelaten in de straten en de mensen lopen daar doorheen. En er gebeuren altijd wel weer ongelukken. Dat blijft gewoon doorgaan natuurlijk. Een stukje cultuur, dat blijft daar gewoon bewaard. Ja, dat is ook wel mooi natuurlijk. Ja, en vanavond begint ook het North Sea Jazz Festival. Als je daar liefhebber van bent, dan misschien best wel mooi om daar naartoe te gaan. Ja, ik ben niet zo van de jazz, moet ik je heel eerlijk bekennen. Alhoewel, jazz tegenwoordig toch wat meer toegankelijker is geworden, zeg maar. Vroeger was dat vaak van die toeters. Heel veel toeters en heel veel experimenteel getoeter ook. Als je nu gaat, dan heb je onder andere Didi Bridgewater. Ik weet niet wanneer die komt. In ieder geval staat ze wel voor dit weekend geprogrammeerd wat dat betreft. En nog meer bekende mensen die daar natuurlijk gaan optreden. Dus allemaal in Rotterdam. Ahoy! Ja, dat wat betreft het North Sea Jazz Festival. Dus even kijken, het naamplaatje hebben we al gehad. Daar waren we eigenlijk een beetje te vroeg mee natuurlijk. Maar ja, dat maakt wat dat betreft ook niet echt uit. We hebben straks om 15:15 nog wel de Dance Classic voor vandaag. En Arlo Guthrie.

geschreven door Steve Goodman in 1971. En die bracht het ook uit op zijn eigen gelijknamige album, The City of New Orleans. Maar het meest bekend is hij toch wel door Arlo Guthrie, de man die vandaag op deze dag geboren is. The City of New Orleans, een plaatje wat Goodman schreef tijdens zijn treinreis van Chicago naar New Orleans. Dus in dit geval.

0: dode in jaren 80 heen, maar het was het dus niet helemaal dus. Dante Thomas was dat, en Miss California in Absolute Classics, waar het tijd is geworden voor de Dance Classics van vandaag. En dat betekent dus weer de stoelen en tafels aan de kant, de broek met wijde pijpen aan, de schoenen met hoge hakken en plateauzolen. En eventueel de spiegeltjesbollen ophangen. Zou je kunnen doen, maar ja, heeft nog weinig effect natuurlijk. We gaan het doen vandaag met een band natuurlijk uit Amerika, uiteraard. En bij de oprichting bestond de band uit Rochelle Runnels, Deborah Anderson, Janice Williams. En het vocale trio bracht het nummer The Theme From Which Way Is Up uit op de soundtrack van de speelfilm Which Way Is Up uit 1977. Nummer geschreven door Norman Whitfield. En dat stond ook op het titelloze debuutalbum van de groep, uitgebracht in 1978. En het album dat bereikte respectievelijk de 12e en 26e plaats in de top R&B albums en de Billboard 200 hitlijsten. En als single bereikte Which Way Is Up de nummer 1, 12 en 21 in de Billboard Hot R&B Songs, de Dance Club Songs en Hot 100. Which Way Is Up bereikte ook de nummer 19 in de Britse lijst. En een van de dames, Rochelle Runnels, zij overleed in 2012. En de band, ze bestaan eigenlijk nog wel een beetje, maar niet echt helemaal meer natuurlijk. Het laatste album wat ze hebben uitgebracht, dat verscheen in 1982. Een vijfde album, vijf albums hebben ze in totaal uitgebracht. De Dance Classic dus voor vandaag. Star Guard. And Which Way Is Up?
1: Blokhakken en wijde pijpen aan. Laat de spiegelbollen maar draaien. Verlicht de dansvloer. Shake your booty.
2: Dance Classic.

Annika en de Japanese Boy. Vandaag is zij op deze dag geboren. Lang, lang, lang geleden. Ja, en voor 2 weken terug hadden we haar nog in de uitzending. En eergisteren is ze overleden. Bonnie Tyler.

0: op woensdag was dat, hè? Ja, Bonnie Tyler in Portugal. Daar verbleef ze volgens mij nog in het ziekenhuis, hoor. Daar hadden we het 2 weken geleden ook al over. Lost in France, oftewel verloren door de stad gelopen van in Frankrijk in ieder geval. Bonnie Tyler dus natuurlijk in de Absolute Classics. Straks na 4 uur Van Genderen hier met de middagshow. En wat mij betreft zeg ik...
1: Tot zover Ron van Arnhem. Ja, natuurlijk. Tot volgende week. Und takke Mieke.
0: Precies. Tot volgende week.

0: voorwaardelijk opgelegd, zodat ze niet meer terug in de cel hoeft. De vrouw is veroordeeld voor bedreiging met een terroristisch misdrijf. Ze heeft een persoonlijkheidsstoornis die van invloed was op haar gedrag. Drie bemanningsleden van een Thais vrachtschip dat is aangevallen in de straat van Hormuz hebben een rechtszaak aangespannen tegen de eigenaar en de kapitein van het schip. De zeevarenden waren op 11 maart aan boord toen het schip werd getroffen door een Iraanse aanval, waardoor drie bemanningsleden om het leven kwamen. Hongarije sluit zich aan bij het Europees Openbaar Ministerie dat EU-lidstaten controleert op fraude en corruptie met EU-geld. Daarmee breekt de nieuwe premier Magyar opnieuw met het beleid van zijn voorganger Orbán, die altijd weigerde het Europees Openbaar Ministerie toegang te geven tot Hongarije. Ongeveer 1800 konijnen, 127 honden en tientallen jonge pups zijn gisteren in beslag genomen bij een fokker in Zuid-Holland. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit meldt dat er onder andere te veel dieren in te kleine hokken zaten. Ook was de administratie van de fokker niet op orde. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig. In het noordoosten en oosten kan er ook wat bewolking voorkomen. Bij een matige noordoostelijke wind ligt de temperatuur tussen de 23 graden op de Wadden en 30 in het zuiden. Vanavond is het nog lang zonnig en vannacht koelt het af naar 15 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: This is the Friday Experience on Golden Oldies Radio. Nu, Rob van Genderen met de Vrijdagmiddagshow. Dit uur start met...
1: Squiddy Politti en Absolute.

0: Laat ik nou altijd gedacht hebben dat deze band uit Duitsland kwam. Het klinkt toch wel een beetje Duits, hè? Stretching politie! Maar dat is waar niet het geval, mijn dames en heren. Het is een nummer uit 1984 en grote man achter de band, dat is Green Guardsign. Geboren in Wales. In 1977 richtte hij samen met zijn jeugdvriend Tom Morley de band op. En in 1982 kreeg hij op het podium een spontane paniekaanval. En dat betekende het einde van zijn live optredens. Uiteindelijk was dat wel waarschijnlijk de reden dat hij zo succesvol werd. Hij had er namelijk alle tijd voor om de perfecte songs te produceren. Het was Pretty Polity en Absolute.
1: Beste vrienden, hier ben ik weer.
0: Het is 10 juli 2026. Welkom bij een nieuwe vrijdagmiddagshow. Dit is Golden Oldies. We gaan weg naar het weekend met nu hete R&B uit de 90's.
2: Rob van Genderen op Golden Oldies Radio.
3: Hij is super lief. Hallo.
4: Goedemiddag.
0: Ook in dit uur heb ik weer gave hits voor je geselecteerd. Will Downing staat klaar. McFadden en Whitehead komen eraan. Ook Amy Grant, Chris Stapleton en Undercover zometeen. Ja, dat wordt weer een topshow vandaag. Oh, er wordt weer aangebeld. Ik loop naar de studiodeur. Ik zwaai hem open. En die staan daar voor de deur.

0: En daar had je Roger Kot met Hartslag. Ik zal eens even checken hoe het met mijn eigen hartslag staat op dit moment. Altijd spannend zonder radioshow presenteren op vrijdagmiddag. Nou, zo te horen klopt je nog lekker hoor. 90 beats per minute. Lees ik hier af op de hartslagmeter. Overigens deed Roger Kot mee bij het Songfestival in 1992, geloof ik. Met het liedje Vrede. En dit was Hartslag. En dat was ook een hele grote hit in Turkije. Want Roger Kot die werd overal herkend, hè. Of was het nou Roger Kut?
1: Nee, je bent van die... Oh, je bent die singer. Je bent die... Kutjurik.
2: Kutjurik, nee. Jutterkut.
1: Waar is het?
0: Ja, die was zo populair in Turkije. Die werd overal op straat herkend.

Wat een lekkere dance classic is dit, zeg. McFadden en Whitehead waren dat. Ain't no stopping us now. Eenmaal begonnen met deze show zijn we niet meer te stoppen. Dat doen we pas om 6 uur vanavond. We gaan richting het weekend. Het is geen maandag.

is vrijdag 10 juli 2026. Er kan vandaag 0,8 mm regen vallen. Er is veel zon, ook sluierwolken. Er waait een matige westenwind rond kracht 3. En de middagtemperatuur die is prima in orde hoor. Ik geef een dikke 9. Het wordt 7.

0: Ik moet jullie iets bekennen. Ik ben niet zo goed met honden. En honden zijn zeker niet goed met mij. Ik heb een klerenhekel aan die beesten. Hier in de studio hebben we ook zo'n hond. Die moet het fort bewaken. En dat beest dat voelt dan dat je bang voor hem bent. Hè? Dus misschien kan iemand de hond even uitlaten. Misschien kan iemand de hond even wat te eten geven. Want hij wordt steeds agressiever. Ik zie het in de blik in zijn ogen.
1: Stap af! Zit!
0: Ja, ik ben bang dat hij zomaar been eraf bijt. Dus,

Ik was fan hoor in de jaren 80 van deze band. Shuck Attack, Easier Said Than Done. Was ook zo'n gave plaat. Natuurlijk ook Down on the Street. En dit was die andere grote hit voor Shuck Attack. Of Shuck Attack, zo mag je het ook noemen. Dat was Washing You. Ik heb nog

Ik word een beetje emotioneel van dit liedje. Ik herken mij wel in deze man. I've got everything. I'm just a lonely boy. Lonely and blue. I'm all alone with nothing to do. Ja, een beetje kissy-kissy met een leuk meisje. Dat wil iedereen wel natuurlijk. Dat was Paul Anka op Golden Oldies Radio. Ik heb nog een paar lekkere hits voor je klaarstaan. En dit is er eentje van. Dit is...

0: onburgerlijk te zijn. Daar gaat het liedje eigenlijk over. So hip to be square. Het was Joel Lewis en de nieuws. En het eerste uur van de show zit er alweer op, dames en heren. Er staat hier een mevrouw bij de microfoon. Ja, zeg dit maar.
1: Ik wil even wat aan je kwijt. Ik ben blij dat de tijd om is. Want ik vind jou een geweldige, botte kerel. Dag!
0: Ja, ik kan niet iedereen te vriend houden natuurlijk. Ja. Dit is de laatste voor dit uur. Daarna zijn we weer terug naar het nieuws. Hier is Chris Stapleton en Tennessee Whiskey.

Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Marcel van Meer. Het kabinet wil dat nieuwe huizen minstens 500 meter van een geitenboerderij vandaan gebouwd worden. Andersom mogen er geen nieuwe geitenboerderijen komen binnen 500 meter van een woonwijk. Dat besluit het kabinet nadat de Gezondheidsraad eerder adviseerde om een norm van 1000 meter in te stellen om gezondheidsrisico's in de buurt van geiten. Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Marcel van Meer. Het kabinet wil dat nieuwe huizen minstens 500 meter van een geitenboerderij vandaan gebouwd worden. Andersom mogen er geen nieuwe geitenboerderijen komen binnen 500 meter van een woonwijk. Dat besluit het kabinet nadat de Gezondheidsraad eerder adviseerde om

0: politiebureau in Utrecht. 7 maanden zijn haar voorwaardelijk opgelegd, zodat ze niet meer terug in de cel hoeft. De vrouw is veroordeeld voor bedreiging met een terroristisch misdrijf. Ze heeft een persoonlijkheidsstoornis die van invloed was op haar gedrag. 3 bemanningsleden van een Thais vrachtschip dat is aangevallen in de straat van Hormuz hebben een rechtszaak aangespannen tegen de eigenaar en de kapitein van het schip. De zeevarenden waren op 11 maart aan boord toen het schip werd getroffen door een Iraanse aanval, waardoor 3 bemanningsleden om het leven kwamen. En dan het weer. Bij een matige noordoostelijke wind ligt de temperatuur tussen de 23 graden op de Wadden en 30 in het zuiden. Vanavond is het nog lang zonnig en vannacht koelt het af naar 15 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories

Ze zijn begonnen als achtergrondzangeressen. En ze groeide uit tot deze groep die in midden jaren 80 heel veel hits scoorde in Nederland. Maar het nog veel beter deden in de UK. Daarnaast hadden het ook drie kleine pyromaantjes. Our Love is History. Gonna burn the letters you were sending me. Beetje benzine eroverheen.

Eindelijk, het is einde werkweek. Daar gaat-ie. Hey.

je laten meevoeren door fijne herinneringen. Daar gaat het liedje over. PM Dawn uit 1991. Het werd de grootste hit van de band. In de Verenigde Staten had het zelfs de nummer 1 positie. En dat komt natuurlijk ook een beetje door de prominente sample uit het nummer 2 van Spandau Ballet. Sad Adrift on Memory.

Sommige mensen vinden dat leuk, hè? Een beetje dansen op vrijdagavond. Ik ken iemand die danst iedere vrijdag. Gezellig. Dat waren de Kings met Rick Davies en Come Dancing. Ik geef er even een slinger aan het jaartal aan dat. Dat gaat bepalen naar welk jaar we aan het einde van dit uur teruggaan. En ze willen ons stil blijven staan. Ik hou jullie niet langer in spanning. We gaan straks terug naar 1999.

was in Nederland, hè, de afgelopen periode. Hij gaf een concert op 2, 4, 5 en 7 juli in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Van harte gefeliciteerd als je erbij was. Optreden van deze superster. Dat was Bruno Mars, nieuwe single in de top 40. On My Soul. Dames en heren, het is weer tijd voor de Deutsche Schallplatte. En daar heb ik mooie herinneringen aan. Dit is Nena.

0: hier in de studio bij Golden Oldies. Dat waren The Emotions en Best of My Love. Dat waren natuurlijk de achtergrondkoorzangeressen van Earth, Wind & Fire. Samen hadden ze ook een knijter van een hit. Dat was Boggy Wonderland. Het is 10 juli 2026. Het is bijna weekend. Een mooi moment om even te kijken welk liefdesliedje ik weer heb klaargezet voor je deze week.
1: Liefdesliedjes.
0: Het nummer wat ik je zometeen ga laten horen geeft aan dat je geen lange gesprekken nodig hebt om iemand echt te begrijpen. Geen uitleg, geen perfecte zinnen, alleen een blik, een glimlach of gewoon de stilte tussen twee mensen. Juist in die stilte zit soms de meeste liefde. Dat idee inspireert een lied over hoe sterk gevoelens kunnen zijn zonder dat je ze hoeft uit te spreken. Over iemand die precies aan je ziet hoe je je voelt zonder dat je iets hoeft te zeggen. Het werd geschreven door twee songwriters die wilden laten horen dat liefde niet altijd in woorden zit, maar juist in kleine momenten. In aanwezigheid, in verbondenheid en in elkaar aanvoelen. Toen het nummer jaren later werd gebruikt in de film Nothing Hill, raakte het opnieuw een groot publiek. In de film werd het een soort stille verteller van een liefdesverhaal dat iedereen wel herkent. Dat gevoel dat iemand je begrijpt nog voor je iets hebt gezegd. En dat wordt precies bezongen door een stem die het wereldwijd beroemd maakte. Dit is Ronan Keating uit Nothing Hill met dat prachtige liedje When You Say Nothing At All.

Een tijdje geleden had ik een functioneringsgesprek hier met de grote baas van Golden Oldies. En die zei eigenlijk exact hetzelfde. Rob, you say it best when you say nothing at all. Dat was Ronan Keating, het liefdesliedje voor deze week. Ondertussen programmeer ik even snel de tijdmachine. 1973, ik druk op play en daar gaan we. En dan zijn we opeens terug in het jaar 1973. Dat was een overgangsjaar. Nog vrij traditioneel, maar met steeds meer invloed van de internationale cultuur. In de bioscoop waren grote films te zien zoals The Godfather, Live and Let Die met James Bond, Enter the Dragon van Bruce Lee en de horrorfilm The Exorcist. Ook in het dagelijks leven veranderde er veel. Het eten, dat was nog vaak een aardappel, aangevuld met groente en vlees. Maar er kwamen ook nieuwe dingen bij, zoals spaghetti, macaroni, fondue en Indische rijsttafels. De snackbar werd steeds normaler en supermarkten gingen ook een grotere rol spelen. De Vietnamoorlog, die liep op zijn eind. En de oliecrisis begon door de OPEC-embargo hoog op te lopen. Dat leidde tot hoge brandstofprijzen en later ook autoloze zondagen. In Nederland zelf was het een tijd van groeiende welvaart en verandering in cultuur. Jongerenmuziek werd steeds belangrijker via de top 40. En kleurentelevisie begon langzaam door te breken in de huiskamers. We keken vooral naar het NOS-journaal, het populaire muziekprogramma Top Op. En ook naar deze vrolijke gast.

0: kinderen, mensen, kinderen. Opgelet! Hier komt een speciale wegwerpcircus van Piepel. En we gaan een speciale voorstelling geven. Let op, bezichtiging der stallen is niet toegestaan. Let op, zie toe en verwijs je.
1: Oh, pas op, ik heb een vriendje Clubluxe bezoek.
2: Nu komen die mee met een bijzondere fijne misgietwerk. De uiterlijke
0: rustig aan, Kluk. Jij gaat vandaag niet schieten, we gaan heel iets anders doen, Kluk.
2: Nee, waarom?
0: Ik heb een verrassing voor jou.
2: Oh nee, we hebben geen tijd voor de verrassings. Niks ervan. Gewoon, we gaan lekker schieten.
3: Ja, dat waren de avonturen van Pieper de Clown en Mamalou. En die Indiaan natuurlijk, Kluk. Die ben er niet van de verrassingen. Dat was er dus op tv in 1973. Maar wat waren dan de drie best verkochte platen in dat jaar? Ik ben weer even achter de studiotafel gaan zitten. En ik heb de hele zaak weer even aan elkaar geknipt en geplakt voor je. Dit waren de drie populairste hits in dat jaar.
4: Nummer

0: De grootste hits van 1973. The best only station. Going Home van The Osmonds op nummer 3. Wounded Knee van Redbone stond op 2. En Sheriff Dean met Do You Love Me stond op nummer 1. The best oldies station. Golden oldies radio. Ik ken eigenlijk helemaal geen sheriff die Dean heet. Ik ken wel een andere sheriff. Dat was Deputy Dog.
1: Gebeurt er, gebeurt
0: er? Tjoemat. Je weet wel, dat was die tekenfilm. Dames en heren, dit was hem alweer. De vrijdagmiddagshow voor 10 juli 2026. Zometeen zit hij alweer klaar hier in de studio. Paul Bakker met die hutkoffer vol met hits. Heel veel plezier met hem. En je krijgt er nog eentje van me.
2: Lekker. Old school vanaf vinyl. Dit is de Vinyl Disco Hit op Golden Oldies Radio.
0: De laatste komt van ABBA. Dankjewel voor het luisteren en heel graag tot volgende week. Dit is Kimmy, Kimmy, Kimmy.

Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel. Vertragingen met vliegtuigen worden vaak veroorzaakt door luchtverkeersleiders in Frankrijk. Hun technologie is verouderd en voldoet niet meer, waardoor de kans op vertragingen toeneemt. Dit leidt tot problemen voor reizigers die op tijd willen aankomen. In juni crashte een vliegtuig van Lufthansa met de neus naar beneden bij de gate in Frankfurt, waarbij 23 mensen gewond raakten. Onderzoek toont dat technici een pin die het landingsgestel moest blokkeren in de gereedschapskist lieten liggen. Op het Sovjet-ereveld in Leusden zijn ongeveer 150 graven beklad met teksten tegen de Russische en Oekraïense president. De gemeente Amersfoort verwijdert de rode verf en de politie onderzoekt de zaak. Op het ereveld liggen 865 oorlogsslachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog. De oud-ministers Frans Timmermans, Tom de Graaf en Johan Remkes worden benoemd tot minister van Staat, een eretitel voor bijzondere verdiensten.

1968, The Legend of Xanadu. En vroeger brak je daar je tong over, hè? Je nek over. Dave D, Dozy, Beaky, Mick en Titch. En omdat Beaky, was zijn bijnaam, overleden is afgelopen maandag, draaiden we deze uit 1968. Opening van het programma Hitkoffer, een hutkoffer vol hits. Dankjewel Rob van Genderen, die hoorde je tussen 4 en 6 met zijn programma. En ik neem je zoals gebruikelijk mee tot aan de klok van 8 uur. Samen met muziek uit de jaren 60, 70, 80 en 90. Iets Frans, iets Duits en iets Engels. En om te beginnen, hier zijn de Traveling Wilburys. Sterrenbezetting met een prachtig hit uit de jaren 90. Hier zijn ze met Handle With Care.

0: Ook alweer 13 jaar niet onder ons, niet meer onder ons. JJ Cale, Call Me The Breeze. Waar deze plaats speciaal voor Robot, want die vroeg hem altijd aan. In de laatste 25 jaar dat ik in een café in Arnhem werkte. En die 18 jaar daarvoor in het andere café ook. Maar daar kwam die volgens mij niet. En natuurlijk ook voor jou, John. Daarvoor Tom Petty, Roy Orbison, Jeff Lynne en Bob Dylan. George Harrison. En de Traveling Wilburys noemden zichzelf. Prachtige plaat Handle With Care uit 1988. Iets Frans, hier is Michel Sardou.
1: Je n'imaginais pas les cheveux de ma mère autrement que gris-blanc. Avant d'avoir connu cette fille aux yeux clairs,

uit het album The Year of the Cat. Underwater, Al Stewart, 1977. Wie had deze LP nou niet? Nou, als ze nog niet geboren was misschien. We gaan een speciaal voor een meisje. En het meisje met die prachtige ogen. Die heldere ogen van Michel Sardou. De Ville aux yeux clairs.

Lavi Sivre, 1972. Ik had verwacht dat hij wat jonger zou zijn. It Must Be Love. En daarvoor de Bell Stars met Sign of the Times.

Ja, als het dan toch iets Duits moet zijn. Waarom dan niet Nena, hè? Ik herinner me dat ik 100 jaar geleden door een park liep. En dat er zo'n boom was beklad, of een bord was beklad. En er stond op immer wieder Nena. Liebeest was dit. Even kijken, even over 6:30 de Hutcover. We hebben een verzoekje, speciaal voor Tom. Tom S. Om privacy reden mogen we zijn hele naam natuurlijk niet noemen. Of zullen we het wel doen? Ach, waarom niet? John Bon Jovi, oftewel de band Bon Jovi, samen met John, de zanger. Hier is Keep the Faith.

Gitaarwerk natuurlijk van Richie Sambora. Bon Jovi. Op verzoek voor Tom. Keep the faith. Het heeft nog wel wat moeite gekost om deze uitvoering te vinden. Want op Spotify en zo vind je zo'n nare beat eronder. Dit is het originele. L.A. Song, Dead Heart.

Onmiskenbaar ook het geluid van Nile Rodgers. De man van Chic die dit hele album volgens mij samen met David Bowie produceerde. Let's Dance hoorde je. Kwart voor zeven in de hitkoffer. Tot 8 uur natuurlijk. Ik heb er iets moois gevonden. Iets Nederlandstalig. Zoals altijd in de show. Hier is Circus Kisters. Je hoeft er niet eens

Ze hadden er een hit mee in 1978. Talking Heads, daarom op speciaal verzoek van Peter. Die was bang dat het er misschien een beetje te veel herrie zou zijn voor de show, maar... Zo eventjes voor de klok van 7 uur kan dat best, hè, denk ik. Daarvoor hoorde je natuurlijk... Nothing Has Been Proved. Van Dusty Springfield samen met The Pet Shop Boys. En deze hebben we ook al een tijd niet gehoord op de radio. Hè. Het is niet echt een single hit, maar geweldig nummer van een van de leden van de Eagles, Joe Walsh. Hij heeft hem niet aangevraagd, maar ik draai hem wel speciaal voor Diederik. Life's Been Good. Tot aan de klok van 7.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel. De kapitein van een Nederlands vrachtschip vertrokken uit Las Palmas is na een blaastest betrapt op te veel alcohol. Het schip ligt nu aan de ketting. De eigenaar moet een borgsom van 50.000 euro betalen voordat het schip weer mag uitvaren. In Zuid-Spanje woedt nog altijd een natuurbrand bij Los Gallardos. Honderden mensen zijn geëvacueerd, onder wie 400 uit Alfex vanwege verslechterend weer. 12 mensen kwamen om, 23 worden vermist. Het dierenasiel vangt 225 dieren op. De regio rouwt 3 dagen. De politie onderzoekt de plotselinge dood van de Britse politicus Anne Widdecombe. Ze werd thuis gevonden met een ernstige hoofdwond. Widdecombe, 78, zat in het Britse Lagerhuis en het Europees Parlement. En werd bekend door haar deelname aan het BBC-programma Strictly Come Dancing. Russische diensten hebben een klein aantal IP-camera's op militaire routes in Nederland gehackt, meldt de AIVD en MIVD. Het gaat om camera's van bedrijven die via internet toegankelijk zijn. Zo krijgt Rusland inzicht in militaire transporten en wapens voor Oekraïne. Bedrijven zijn gewaarschuwd. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond schijnt de zon nog breed uit, maar in het noorden en midden neemt de bewolking toe, vooral boven de Wadden. De temperatuur daalt naar 16 tot 22 graden met een zwakke tot matige noordoostenwind. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. In totaal nog 55 kilometer file en dat betekent dat de meeste inmiddels zijn opgelost of nu snel korter worden. Wat nog opvalt.

0: uur vanavond. En omrijden kan via Roermond over de A73 en de A2. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

Help me make it through the night. In de uitvoering van John Holt, heel populair vroeger in de discotheken. Dat was altijd een gegarandeerd volle dansvloer. 7:05 in de hitcover, tot aan de klok van 8:00. Oftewel tot aan meneer Van Brakel. Straks met zijn dance tracks hoor je het tweede gedeelte van de hitcover. Een hitcover vol hits. Met, zoals je gewend bent, iets Duits, iets Frans en iets Nederlands. 60s, 70s, 80s en 90s. Kortom, er zit weer van alles in. Tot aan de klok van 8:00. Waaronder deze. Aretha. Aretha Franklin.

Aretha Franklin. Geproduceerd door Rada Michael Walden. Dat hoor je ook, hè? En daarvoor natuurlijk, dat had ik al verteld. John Holt en Help Me Make It Through the Night. We blijven nog even rijden op deze Freeway of Love en die Pink Cadillac met Eddie Rabbit.

0: Frans Gall. Jaren 80 met Il Jouet du Piano Debout. Om 7:10 hitcover. Ik heb de volgende, die heeft een heel lang verhaal erbij. Dat vertel ik wel nadat de plaat voorbij is.
1: It's called At This Moment.

0: If I could just hold you. Again.
1: Live opgenomen in 1981 in de Roxy. De Roxy Theater in Amerika. In 1986 ontdekt door de producer van de tv-serie Family Ties. En toen werd het er niet. In 1990 dacht Marco Borsato, laat ik eens meedoen aan de Soundmix Show. En die won met het nummer. En we draaien hem speciaal ook voor John. Oh, ook voor, gewoon voor. Phil Collins. En Genesis.

Dat is een van de weinige platen die je in de originele single mono versie hoort in mijn programma. The Rolling Stones. We draaien hem op verzoek voor William. William heeft wel vaak originele keuzes.

Vorige week draaide ik al Juliane Werding met Victor Laszlo en Maggie Reilly. Dit was haar alleen, zij alleen, geen nicht in die stad, hoor je het nog. Daarmee het Duitse gedeelte van de tweede uur. Dan houden we straks nog iets leuks Nederlands over. Het is even over 19:30. In de hitkoffer nog tot 20:00. En straks die leuke, hoop ik leuke, voetbalwedstrijd om 21:00. Tussen België en Spanje. Nou, vooral... voor mij staat die uitslag alvast al wel. Er gebeuren rare dingen op die WK. Maar er zijn geen Amerikaanse of Argentijnse belangen in het spel, dus... bereid je voor op wat moois. Hier zijn Daryl Hall en John Oates. Yacht Rock noemen ze dat. Van die mooie, gladde platen uit de 1980 jaren. Nummer heet She's Gone.

Ik draai hem speciaal voor Frank van Roosendaal, die morgen weer hoort met middagmaal met Van Roosendaal tussen 12 en 2. Er is namelijk een eentje wezen varen op zijn jacht in de en plassen rondom zijn buitenverblijf. Dus bij deze nog bedankt, Frank. Het was gezellig. Binnenkort gaan we een wat grotere boot kopen. Dan gaan we uitzenden vanaf het water. Allemaal afgesproken. Goed, Braziliaanse klanken. Hier is Ellie met

Grace Jones. Een bijzondere dame, hè? I've seen that face before. En daarvoor Eli Medeiros. Zij Braziliaanse klanken. Het was een beetje Braziliaans, dat wel. Calypso. Ze kwam uit Uruguay. Tenminste, haar moeder. En ze zong het in het Spaans en in het Frans. Nou.

vaste luisteraars weten het inmiddels. Elke vrijdag om 19:15. Een plaatje van mijn stiekem favoriete band. Barry Maurice en Robin, je hoorde ze met I.O. 1968. Dat is even geleden. 19:50, we hebben nog, met een beetje geluk, nog 3 plaatjes te draaien. Nederlandstalige gedeelte van de tweede uur. Ach, altijd een zwak voor deze plaat gehad.

0: Nou, in ieder geval volgende week.
1: Om een uur of zes.
0: 3 Degrees, When Will I See You Again? En daarvoor Benny Nijman. Op een mooie zomermorgen. Nou, dat kan het best worden, hè? Morgen wordt het weer een mooie zomermorgen. Een warme zomerdag. Vorige week draaide ik iets van 460 One Ocean Boulevard. En ik heb die LP nog even afgeluisterd. En toen dacht ik, daar hoort deze eigenlijk ook wel bij, hè? Willie and the Hand Jive. Tot aan het nieuws van 7 uur. Dat betekent dat ik afscheid van je neem. En je volgende week weer hoop aan te treffen aan je toestel.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Fans van der Heuvel. Cholera breidt zich snel uit in Soedan en heeft al zeker 114 levens geëist en meer dan 1300 mensen besmet, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. De oorlog, vluchtelingenstromen en zware regenval verergeren de situatie, vooral in de belegerde stad Al-Obeid, waar hulp door droneaanvallen wordt belemmerd. Kledingbedrijf Shein krijgt toestemming voor een beursgang in Hongkong, mogelijk al in september of oktober. Eerdere pogingen in Londen en New York mislukten. De beurswaarde ligt tussen 40 en 50 miljard dollar. Shein kampt met geopolitieke problemen, boetes en kritiek op arbeidsomstandigheden. De politie onderzoekt de plotselinge dood van de Britse politicus Anne Widdecombe. Ze werd thuisgevonden met een ernstige hoofdwond. Widdecombe, 78, zat in het Britse lagerhuis en het Europees Parlement en werd bekend door haar deelname aan het BBC-programma Strictly Come Dancing. De kapitein van een Nederlands vrachtschip, vertrokken uit Las Palmas, is na een blaastest betrapte op te veel alcohol. Het schip ligt nu aan de ketting. De eigenaar moet een borgsom van 50.000 euro betalen voordat het schip weer mag uitvaaien. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond schijnt de zon nog breed uit, maar in het noorden en midden neemt de bewolking toe, vooral boven de Wadden. De temperatuur daalt naar 16 tot 22 graden met een zwakke tot matige noordoostenwind. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.
3: Soul Tracks brings you an irresistible mix of soul, funk and disco.
4: Right on.
3: Classic vibes, smooth grooves and pure feel-good sounds. It's all in the mix. Don't miss it. Listen to Serge Van Brakel on the radio.
5: Soul Tracks.

compleet met de Friday Experience. Een genot voor je oren op Golden Oldies Radio. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Je bent welkom elke vrijdag voor de volle vrijdag van de Friday Experience.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel. Vanaf zaterdagochtend geldt code geel in het midden en zuiden vanwege temperaturen van 30 tot 33 graden. Lokaal 34 graden. In het noorden blijft het koeler met 22 tot 24 graden. Na woensdag neemt de kans op buien en onweer toe. In Frankrijk en Spanje stijgen de temperaturen tot 40 graden. De politie onderzoekt de plotselinge dood van de Britse politicus Anne Widdecombe. Ze werd thuisgevonden met een ernstige hoofdwond. Widdecombe, 78, zat in het Britse lagerhuis en het Europees Parlement en werd bekend door haar deelname aan het BBC-programma Strictly Come Dancing. Minister Vijlbrief stelde vlak voor het zomerreces onverwacht een hogere vermogensbelasting voor, zonder overleg met de coalitie. VVD-leider Jessel Gus houdt vast aan het coalitieakkoord. Het kabinet zoekt deze zomer steun bij de oppositie voor de begroting. Premier Jette staat open voor oppositievoorstellen, zolang de coalitie daarmee instemt. Het Rode Kruis stopt voorlopig met hulpverlening op het voorterrein van het KOA-aanmeldcentrum in Ter Apel vanwege onveilige situaties. Vluchtelingenwerk volgt en noemt de situatie onveilig door een kleine groep asielzoekers. Er waren recent 2 steekincidenten met gewonden. Het Rode Kruis roept gemeenten op snel noodopvang te regelen. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond schijnt de zon nog breed uit, maar in het noorden en midden neemt de bewolking toe, vooral boven de Wadden. De temperatuur daalt naar 16 tot 22 graden met een zwakke tot matige noordoostenwind. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Now another hour of the greatest hits. Golden Oldies Radio.

compleet met de Friday Experience. Een genot voor je oren op Golden Oldies Radio. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Je bent welkom elke vrijdag voor de volle vrijdag van de Friday Experience.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel. Het Rode Kruis stopt voorlopig met hulpverlening op het voorterrein van het KOA aanmeldcentrum in Ter Apel vanwege onveilige situaties. Vluchtelingenwerk volgt en is vanaf morgen ook niet meer aanwezig. Er waren recent 2 steekincidenten en meerdere vechtpartijen. Het Rode Kruis roept gemeente op snel noodopvang te regelen. Vanaf zaterdagochtend geldt code geel in het midden en zuiden vanwege temperaturen van 30 tot 33 graden, lokaal 34 graden. In het noorden blijft het koeler met 22 tot 24 graden. Na het weekend blijft het warm. Vanaf woensdag neemt de kans op buien en onweer toe. In Frankrijk en Spanje stijgen de temperaturen tot 40 graden, wat natuurbranden verergert. Verschillende winkels stoppen met de verkoop van squishy dumplings, kinderspeelgoed met mogelijk kankerverwekkende stoffen. Tests van 3 exemplaren tonen schadelijke chemicaliën zoals xyleen en benzeen afgeleide. Bol.com, Standaard Boekhandel, Delhaize en Carrefour halen het speelgoed uit de schappen. De NVWA onderzoekt de veiligheid. Tyler Robinson, de verdachte van de moord op conservatieve activist Charlie Kirk, bekende via sms en had spijt, zei zijn toenmalige partner tijdens de hoorzittingen. De aanklagers eisen de doodstraf. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond schijnt de zon nog breed uit, maar in het noorden en midden neemt de bewolking toe, vooral boven de Wadden. De temperatuur daalt naar 16 tot 22 graden met een zwakke tot matige noordoostenwind. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Fans van der Heuvel. Prins Harry bezocht samen met zijn vrouw Meghan en hun kinderen Archie en Lilibet het Engelse landgoed Highgrove van koning Charles en koningin Camilla. Het was jaren geleden dat het gezin elkaar nog had gezien. Het bezoek markeert een belangrijke ontmoeting binnen de koninklijke familie. Verschillende winkels stoppen met de verkoop van Squishy Dumplings, kinderspeelgoed met mogelijk kankerverwekkende stoffen. Tests van 3 exemplaren tonen xyleen en benzeen afgeleiden, die hoofdpijn en irritatie kunnen veroorzaken. Bol.com, standaard boekhandel, Delhaize en Carrefour halen het speelgoed uit de schappen. In Gaza liggen duizenden onontplofte explosieven, die al zeker 1200 mensen, bijna de helft kinderen, hebben verwond. Het Internationale Rode Kruis geeft voorlichting, vooral aan tieners, omdat opruimen nu onmogelijk is door gebrek aan apparatuur en Israëlische beperkingen. Tyler Robinson, de verdachte van de moord op conservatieve activist Charlie Kirk, bekende via sms en had spijt, zei zijn toenmalige partner tijdens de hoorzittingen. De aanklagers eisen de doodstraf. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond schijnt de zon nog breed uit, maar in het noorden en midden neemt de bewolking toe, vooral boven de Wadden. De temperatuur daalt naar 16 tot 22 graden met een zwakke tot matige noordoostenwind. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.
3: Dit is De Late Avond, met nieuws en actualiteiten uit de regio Zuid-Holland-Zuid. Tot middernacht
4: bij Golden Oldies Radio.

Onze razende verslaggever die is altijd in de regio aan de slag. Maar deze keer is hij helemaal vertrokken naar Zeeuws-Vlaanderen. Want daar speelt het een en het ander. Het gaat over kerncentrales. En er werd eerst natuurlijk gezegd dat hij hier in onze regio moest worden gebouwd. Op de Maasvlakte. Maar ja, opeens wordt Terneuzen ermee geconfronteerd. Hij ging daar ter plekke vragen aan de mensen op straat. Van wat vind je ervan? Zo'n kerncentrale zo meteen bij jou om de hoek. Nou, de antwoorden komen zo meteen. Middels Dekkers is ook van de partij. Hij gaat het hebben over de Belg. Ja, dat komt mooi uit, vlakbij Zeeuws-Vlaanderen. En een archeologische kroniek bundelt Zuid-Hollandse vondsten. Dat is mooi, want dan weet je waar je het een en ander kunt vinden. Alles bij elkaar. Hoe dat verhaal in elkaar zit, dat hoor je straks hier in deze mooie aflevering van De Late Avond.

0: een mooie herinnering. Everywhere. Fleetwood Mac. En Matt Monroe hoorde je met I Will Wait For You. In een andere uitvoering, dat wilde ik zeggen, was het gebruikt voor een reclamespot voor de trein. Weer een tijdje geleden. In Zeeuws-Vlaanderen is men er nog niet uit. Behalve de kerncentrale in Borselen is er een plan om 2 kerncentrales te bouwen. Wat vindt men daar ter plaatse van? Het late avondteam stapte in de auto en liet onze verslaggever eens wat mensen bevragen in Terneuzen. En hier zijn hun antwoorden.
1: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag. Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
2: Moet Zeeuws-Vlaanderen onderdeel worden van de oplossing voor een energietransitie? Oftewel, moeten die kerncentrales er komen?
3: Ik denk dat ze ergens moeten komen. Dat niemand het leuk vindt dat ze in je achtertuin komen. Maar ik denk dat ze er moeten komen. En als het bij ons is, dan is het bij ons dat de beste locatie is.
4: Ja, dat weet ik niet, meneer. Daar heb ik geen idee van.
2: Ik bedoel, er is natuurlijk een beetje een soort...
4: Liever niet natuurlijk. Liever niet in Zeeuws-Vlaanderen.
5: Ja, ik ga het niet meer meemaken, maar ja.
6: Nou, waarom?
5: Ik ben er niet op tegen, hoor. Dus.
6: Nee?
5: Nee, hoor. En dan komt er allemaal heel veel mensen werken. En er is al veel mensen die werkloos zijn hier in Zeeuws-Vlaanderen. Dat is zeker nou en bij de douw weggaan. Dus dan hebben ze weer terug werk, hè.
6: Ja.
5: Ja, dat hoop ik voor die mensen allemaal.
4: Dat heb ik niet zo, hoor. Dat ze het... gevaarlijk is, maar zo'n ding hier in Zeeuws-Vlaanderen. Ik kijk erop, want ik woon aan de Schelde en vandaar. Ik kijk op de... In Borselen, hè? Ja, daar heb je de kerncentrale en daar kijk ik op. Ja,
2: daar kijkt u
4: op raam. Ja, ja, ja.
2: Dat is niet echt prettig, of ja?
4: Nou, het is heel ver weg.
2: Dus. Saai gebouw.
4: Ja.
2: Toch?
4: Ja. Ja, ja.
3: Maar het ging natuurlijk over het transport naar daar waar het nodig is.
2: De leiding.
3: De leidingen. En is dat... Ja, is dat zo? Ja, dat zijn onderzoeken, dat weet ik niet. Maar wat mij betreft, als dit het beste locatie is, wat mij betreft wel.
2: Oké. Okay. Moet er een kerncentrale komen of zeg je nou, wow?
7: Nee, die moet daar niet komen in de Paulinepolder, vind ik.
2: Nee?
7: Nee, maar ik rijd er wel langs en dat vind ik echt zonde voor de natuur.
2: Op die plek?
7: Ja. Op die plek.
8: Ja. Ja, dat is wel zo. Dat is wel zonde.
7: Voor mij hoeft die niet in Terneuzen te komen.
8: Nee, maar waar dan wel?
7: Ja, dat weet ik niet. Dan moet ze,
8: dat bedoel ik, ja.
7: Dan moet ze hem uitzoeken.
8: Het moet allemaal elektrisch.
2: Ja, precies.
8: Heel veel. Maar ze zullen het ook moeten zorgen dat er elektriciteit is.
2: Dat er genoeg is, ja.
8: Dat er genoeg is.
2: Ja.
8: Maar dat alles elke keer maar uitvalt. En en dan doet dit het weer niet en dat doet het weer niet. Dat is ook niet fijn voor de mensen.
2: Dat moet niet.
8: We moeten wel betalen, hè?
7: Jongen,
8: en niet te weinig.
7: Dan voor kans dat we alles voor nodig.
8: Ja.
7: Ja.
8: Ja. Ja.
2: Dat is de vraag natuurlijk.
7: Ja. Ja. Ja.
2: Bent u er eventueel op tegen, gewoon tegen kernenergie?
7: Nou, dan niet, maar niet op die plek.
2: Niet op die plek?
7: Op die plek niet.
2: Nou, dat is duidelijk.
7: Dat is een natuurding.
8: Als er natuurgebied is, dan moet je dat niet doen.
7: Een beetje natuurlijk.
2: Ja.
8: Ja.
2: U bent niet per se tegen kernenergie?
5: Nee, helemaal niet. Nee, hoor.
2: Is het nodig, denkt u, 2 kerncentrales erbij?
5: Dat weet ik dus niet, hè. Dat weet ik dus niet. Dat we de mensen die de gelakte schoentjes aan, hè. Die weten dat allemaal. De gelakte schoentjes en de stropdasjes aan, hè.
2: Ja.
5: Die weten dat allemaal precies.
2: Ja, goed, maar de stroom is voor u.
5: Geen werkmensen.
2: Nee.
5: Maar de werkmensen die moeten er naartoe.
2: Ja. En dat duurt nog even, hoor, hè, dat gebouwd is.
5: Ja, klopt.
2: Dat is echt wel een ding.
5: Maar ik koop het voor die mensen allemaal. Ik ga het misschien niet meer meemaken.
2: Nou.
5: Maar ik koop het voor die mensen, hè. Ja, en dan ben je zoveel werkloze strekjes bij douwen en alles. Ik hoop dat ze weer aan het werken dan.
2: Ja, maar u bent niet per se tegen kernenergie?
4: Nee, niet meer. Ja, vroeger was ik dat wel. Toen, na die grote ongeluk daarin. Maar wat is goed? Ik weet het ook niet meer. Hè? Want wat krijg je dan? Ik zou het niet zo goed weten.
3: Ik heb zelf een aantal jaren geleden allemaal zonnepanelen gekocht. Ik heb een hybride auto gekocht en nu worden we allemaal gestraft, lijkt wel, door de overheid. Maar we moeten iets doen met de energie.
2: Moeten die kerncentrales er komen, ja of nee?
9: Ja, ik vind van niet. Nee, echt heel goed onderbouwen kan ik het niet, maar ik ben er niet echt de voorstander van.
2: Bent u überhaupt altijd tegen kernenergie geweest? Of?
9: Nee, absoluut niet. Maar ik denk het stukje groen wat we allemaal hebben hier in Zeeuws-Vlaanderen, dat zou eigenlijk bewaard moeten blijven. En als er zo'n kerncentrale komt, ja, dan gaat er heel veel verloren natuurlijk.
2: Want hij komt op de verkeerde plek dan te staan, ten koste van het groen.
9: Ja, vind ik wel. Ja, dan zou hij bij de Paulinapolder komen en zo. Ja, dat is vlakbij een mooi dorp en zo. En bij de polders, ja, dat zou ik echt voor jammer vinden.
2: Ja, dat moet dan zeker geen grote gebouw worden. Dus de kleine centrales dan?
9: Ja, dat weet
2: als
9: ik
2: als u het voor het zeggen had, zeg maar.
9: Nou, als ik het voor het zeggen had, helemaal niet. Nee, helemaal niet.
2: Oké. Okay,
9: nee.
2: Over die kerncentrales, heel even kort. Kerncentrales, moeten die er komen? Of ja?
10: Ja, moeilijk. Ik denk, ja. We zitten natuurlijk met de toekomst, met de energietransitie.
2: Ja.
10: Dat is natuurlijk een heel moeilijk vraagstuk. En ja, het heeft heel veel impact natuurlijk in de... Ja, in de streek. En ik kan eigenlijk geen ja of nee op zijn.
2: U bent niet per definitie tegen kernenergie?
10: Niet per definitie tegen, nee. Tegenwoordig kun je toch stellen dat het best wel veilig is. Ja.
2: En de locatie die nu aangewezen wordt, is dat wat?
10: Ja, liever niet hier.
2: Ja.
10: Maar ja, als het niet anders kan.
2: Nee. Gaat het ten koste van natuur?
10: Ja, natuur en landbouw natuurlijk. Het heeft een enorme impact. Ja, er moet toch over gebrainstormd worden, denk ik.
2: Ja.
10: De voor- en tegens. Goed tegen elkaar af. Ja.
2: Moeten er mensen nog geraadpleegd worden? Een referendum of een onderzoekje, enquête?
10: Dat is misschien een goed idee. Ja.
2: Oké. Okay.
10: Wellicht.
2: Ja. Hartstikke bedankt voor de reactie.
10: Graag gedaan.
2: Dank u wel. Dank u.
11: De late avond. Iedere werkdag. Bij Golden Oldies.

René Klein hoorde je hier in de show met Mr. Blue. En Julien Clerc met This Melody. Mooi. Allemaal hier in de late avond. Over een paar minuten, past wel een beetje bij het vorige onderwerp. In Zeeuws-Vlaanderen gaan we het hebben over de Belg. Althans, we, Midas Dekkers. Ja, Zeeuws-Vlaanderen grenst natuurlijk aan België. En wat voor een commentaar hij daarop heeft, dat hoor je zo meteen na. Lou Rawls en Lady Love.

0: Belg. Biologen liggen altijd op de loer. Uit schuilhutten, van achter bosjes, vanaf een bergtop, verrekijkergetuur, gehannes met telescopen. Zelfs wurmpjes en wiertjes worden bekoekeloerd met vergrootglazen en loepjes. Achter elke boom kan een bioloog staan. Dat is goed. Die biologen vangen glimpen op. Van die glimpen maken ze, wanneer ze er voldoende van hebben, een wetenschappelijk artikel, een boek, een radioprogramma. Maar biologen zijn ook wel eens vrij. Dan mijden ze hun werk, de natuur. Liever gaan ze naar de dierentuin. Daar heb je van de natuur geen last. Je krijgt er geen vieze voeten, verdwalen is onmogelijk en loslopende dieren zijn er niet toegestaan. De chaos zoals je die in bos en hei aantreft, alle soorten door elkaar, heeft hier plaatsgemaakt voor orde. Soort bij soort ingeperkt, overzichtelijk. Een leger van tuinmannen en oppassers zorgt ervoor dat de natuur nergens weer de kop kan opsteken. Ze snoeien, ze plaveien, ze harken, ze houden de dieren achter slot en grendel. Als de natuur ergens is uitgebannen, weggemoffeld, ondergeschoven, kort gehouden, dan is het in de dierentuin. Een verademing. Tot voor kort kon ik mijn verademing volop halen dicht bij huis, in Artus. Een eeuw lang hebben mijn voorvaderen in de Amsterdamse dierentuin gewerkt aan de terugkeer van het paradijs, met lommerrijke lanen en rustieke bouwsels. Iedereen was er tevreden, behalve de dieren die snel sleten. Inmiddels wordt Artus gerenoveerd. De tuin is er al van beton, nu de dieren nog. Als het me tegenwoordig weer eens te veel wordt, de natuur, opgefrunnikte dierentuinen, bezoekerscentra waar ze van elke den een kerstboom maken, ga ik naar Antwerpen, naar de Zoo. Hier weten ze tenminste nog dat giraffen in een Egyptische tempel thuis horen, okapi's in een Moorse moskee, reptielen in de Acropolis. Het paradijs geboetseerd door Belgen. Een toefje giraffen hier, daar een Vlaamse tuin, verderop een tuiltje olifanten. Maar overal in de tuin zijn de dieren terug in de eeuw die ze zo goed staat. De 19e. Is het iemand al eens opgevallen hoe 19e eeuws de meeste dieren aandoen? Dat onbeholpen, de dikke bontjassen, gewrichten die werken als hefbomen en katrollen. Dit mechanische wordt nog versterkt in een echte zoo, waardoor gebrek aan bewegingsvrijheid slechts enkele handelingen mogelijk zijn als bij een opwindbeest. Zo'n dierentuin is, zoals het hoort, een symbool van de onderwerping der natuur, een tempel van menselijke hoogmoed. Op de meest onverwachte plaatsen tref je er dan ook borstbeelden, plaketten en inscripties aan ter ere van de beroemde Belgen die de natuur eronder hebben gekregen. Goed zo, jongens. In de Antwerpse Zoo heb je het rustige gevoel dat het nog klopt, dat doelstelling en inrichting elkaar nog niet bijten. Hier zijn droom en daad nog één. En toch is er ook dat tikje beklemming. Dat komt door het beslotene. Als een parel in een oester ligt de tuin naar alle vier zijden afgeschermd, midden in Antwerpen, tegen het Centraal Station geplakt. Wie de poort doorgaat, betreedt van de ene op de andere seconde een geheel andere wereld. Toch kun je elk moment aan de roes van een andere tijd en plaats ontsnappen door omhoog te kijken. Boven de gebouwen die de tuin omsingelen, steken onbarmhartig de torens en flats van het eigenlijke Antwerp. Eén blik omhoog en je voelt je gevangen in een groot diorama. Alsof een reus een speelgoedlandschapje in elkaar heeft geknutseld, met echte beestjes erin en ook echte mensjes. En één van die mensjes ben jij. Voor mensen die rotsvast in een schepper geloven, moet dit gevoel niet onbekend zijn. Maar voor een bioloog is het even wennen, zelf een glimp te zijn.
1: De late avond, iedere werkdag, bij Golden Oldies Radio.

van Milieu. Even Little Faith. En dat allemaal in de late avond. Wij geloven erin. En jij ook misschien wel. En Jan Smit gelooft in Cupido. En dat allemaal in de late avond. Over een paar minuten een mooi onderwerp. Archeologisch onderzoek in Zuid-Holland heeft opvallende nieuwe inzichten opgeleverd over het verleden van de provincie. Van een Romeins fort in Bodegraven, prehistorische bewoning in Lisse, een pesthof in Gouda, tot aan Romeinse graven in Naaldwijk. Het komt allemaal tezamen in een kroniek. Zometeen wordt er gesproken over dit prachtig onderwerp met Herman de Bruin. En onze gast is Marieke van Winkelhof. Zij is van het Erfgoedhuis Zuid-Holland. Het komt eraan. Blijf luisteren naar deze van El Martino, Spanish Eyes.

0: We gaan praten over een archeologische kroniek. En dat doe ik met Marieke van Winkelhof. Die is in de uitzending. Marieke, welkom.
1: Hallo.
0: Je bent van het Erfgoedhuis Zuid-Holland en dus bezig met archeologie. Maar die kroniek, komt die dan jaarlijks uit?
1: Ja, met daarin eigenlijk een overzicht van alle onderzoeken die er in het afgelopen jaar in Zuid-Holland zijn uitgevoerd.
0: Die vinden nog steeds plaats dus?
1: Zeker. Heel veel. Omdat dat eigenlijk ook altijd moet in Nederland. Als er bijvoorbeeld iets gebouwd gaat worden, dan is het verplicht dat daar archeologisch onderzoek plaatsvindt.
0: Ja.
1: Dus vandaar dat er eigenlijk gewoon superveel wordt opgegraven en onderzocht, ook in Zuid-Holland.
0: Wat is nou de vondst waarvan je zegt uit die kroniek, want dat zijn er meer natuurlijk, ja, die spreekt me ontzettend aan.
1: Nou, dat klopt, dat zijn er nogal wat. Wat ik heel bijzonder vond in deze kroniek en van het onderzoek van 2025, is een voetafdruk van een bewoner uit Lisse van zo'n 2500 jaar geleden. Die woonde daar in de boerderij waarschijnlijk. We weten niet precies wie hij was, wat hij deed, waar hij vandaan komt. Maar in die bodem is daar nog een voetafdruk van de overgebleven.
0: Ja.
1: Dus zoiets kom je eigenlijk bijna nooit tegen. Daarom is die hele voetafdruk ook helemaal uit de grond gehaald. En die wordt nu helemaal precies zo geconserveerd, zodat we hem nog kunnen terugkijken. Dus dat is wel even een hele bijzondere ontmoeting met zo'n prehistorische bewoner van vroeger.
0: We hebben ook veel Romeinse opgravingen, omdat natuurlijk ook die grens, die limes, die lag daar midden in Zuid-Holland, hè?
1: Ja, dat klopt. Die liep eigenlijk langs de Rijn, die we nu nog steeds natuurlijk hebben.
0: Mm-hmm.
1: De Romeinen hebben ook langs die rivier een weg gebouwd waar we steeds meer van terugvinden. En we komen steeds meer tegen van die mensen. Dat hoeven natuurlijk niet alleen maar Romeinen te zijn. Er wonen hier ook gewoon mensen zelf in Zuid-Holland.
0: Yeah.
1: Maar die hadden heel veel interactie met elkaar. Die namen veel van elkaar over. Dus ook bijvoorbeeld het soort aardewerk wat we terugvinden. Bijvoorbeeld in Naaldwijk, daar hebben ze een hele bijzondere set servies gevonden uit crematiegraven. En een hele leuke daarvan was een spreukbeker waarop stond vinum juvat.
0: Mm-hmm.
1: Wat iets betekent als wijn helpt.
0: Okay.
1: Dus volgens mij werd er ook goed gedronken door die Romeinse inwoners.
0: Je zou bijna denken dat het een medicijn zou moeten zijn.
1: Nou, precies.
0: Ja. Je komt ze tegen in die archeologische kroniek. Kun je dan ook daarnaartoe om die vindplaats zelf te bezoeken?
1: Nou, dat wisselt een beetje. Want die opgraving die duurt natuurlijk, dat is maar tijdelijk. Dus als die afgerond is, dan kan je daar niet altijd meer heen. Er zijn soms wel publieksdagen tijdens opgravingen. Dus hou daarvoor ook gewoon goed het internet in de gaten.
0: Die voetafdruk die jullie nu geconserveerd hebben, is die dan straks mogelijk ergens te zien?
1: Dat vind ik een hele goede vraag, dat weet ik nog niet.
0: Oh?
1: Ja.
0: Nee, het is niet zo automatisch dat ergens terecht komt dus?
1: Nou, meestal gaat het dus naar, als het gerestaureerd moet worden, naar een restauratielab. En daarna komt het een tijd in een archeologisch depot te liggen.
0: Mm-hmm.
1: Dus het gaat eerst naar het provinciaal depot waarschijnlijk van Zuid-Holland.
0: Yeah, yeah.
1: En dan kan een museum bijvoorbeeld zeggen, hey, dit vinden wij heel bijzonder, we willen daar een tentoonstelling mee maken. En dan komt het op die manier weleens bij musea terecht.
0: Mm-hmm.
1: Dus, maar ik kan daar helaas nog niks over zeggen. Ik hoop het heel erg dat dat binnenkort ergens te zien gaat zijn.
0: Ja, dat zou wel mooi zijn natuurlijk. Want zoals gezegd,
1: zeker,
0: je komt er heel dicht bij de mensen van toen. De archeologische kroniek, daar begonnen we mee. Is die ergens te vinden, te zien, in te kijken?
1: Zeker. Nou, als erfgoedhuis hebben wij een heleboel exemplaren liggen. Dus mensen die interesse hebben om een gedrukt exemplaar te krijgen, die kunnen contact met ons opnemen.
0: Mm-hmm.
1: En hij is ook digitaal te vinden op onze website geschiedenisvanzuidholland.nl. Dan moet je hem tegenkomen.
0: Dan kom je hem vanzelf tegen en dan kun je kijken wat er allemaal in het verleden in Zuid-Holland gedaan is en wat er gevonden wordt voor nu. Dat is heel mooi.
1: Yes.
0: Volgend jaar weer?
1: Klopt helemaal. Zeker, gaan we doen.
0: Want jullie zijn al bezig met nieuwe zaken, neem ik aan.
1: Nou, die van volgend jaar gaat over 2026.
0: Ja.
1: Dus meestal eind van 2026 beginnen we.
0: Mm-hmm.
1: Maar we kunnen natuurlijk pas aan het eind van het jaar weten wat er allemaal onderzocht
0: is.
1: Ja,
0: precies.
1: Dus, aan het eind van het jaar gaan we weer van start met een nieuwe kroniek maken.
0: Maar jullie hebben al
1: weer uit.
0: Ja, jullie hebben al sites gevonden die erin zouden kunnen komen.
1: Ik denk het wel, ja.
0: Ja, dat lijkt me wel tenminste. Als het
1: precies,
0: zo enthousiast
1: het proces gaat de hele tijd door, dus dat stopt niet.
0: De vindplaatsen die blijven. Marieke van Winkelhof, die vertelde erover. Ze is adviseur archeologie van het Erfgoedhuis in Zuid-Holland. Het ging over de archeologische kroniek. Die kunt u bestellen als u dat wilt. Dank voor het gesprek.
2: Tot middernacht, de late avond.

Kenny Bordones aan het einde van deze aflevering van De Late Avond en Into the Night. Hey, dankjewel voor je gezelschap vanavond. Fijn dat je erbij was en dat je me hebt uitgehouden met me. Hey, maandag is er weer een late avond. Dan zit hier Norbert Ketting weer. En hij heeft natuurlijk prachtige muziek en mooie onderwerpen met je te delen. Dus luister dan vooral weer. Nog één prachtig nummer heb ik voor je in aanbieding. Carole King, It's Too Late. Ik wens je een mooie nacht voor zometeen. Mooie dromen. Niet te warme dromen, want zo koel is het vannacht niet. Dus ik wens je eigenlijk een koele nacht. Ook voor degene die aan het werk zijn of aan het werk blijven. Hen wens ik een extra koele nacht en een goede wacht.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Fans van der Heuvel. Prins Harry bezocht samen met zijn vrouw Meghan en hun kinderen Archie en Lilibet het Engelse landgoed Highgrove van koning Charles en koningin Camilla. Het was jaren geleden dat het gezin elkaar nog had gezien. Het bezoek markeert een belangrijke ontmoeting binnen de koninklijke familie. Verschillende winkels stoppen met de verkoop van squishy dumplings, kinderspeelgoed met mogelijk kankerverwekkende stoffen. Onderzoek van een Vlaamse toxicoloog toont schadelijke chemicaliën zoals xyleen en benzeen afgeleide aan. Bol.com, Standaard Boekhandel, Delhaize en Carrefour halen het speelgoed uit hun assortiment. De NVWA onderzoekt de veiligheid. In Gaza liggen duizenden onontplofte explosieven die al zeker 1200 slachtoffers maakten, bijna de helft kinderen. Het Internationale Rode Kruis geeft voorlichting vooral aan tieners om ongelukken te voorkomen. Opruimen is lastig door gebrek aan apparatuur en Israëlische beperkingen. De gesprekken tussen Iran en de VS worden voortgezet, maar het staakt het vuur is voorbij, schrijft president Trump. Iran waarschuwt voor grootschalige verdediging bij schending van afspraken. De VS stelde nieuwe sancties in na aanval op scheepvaart in de staat van Hormuz. Iran en de VS voeren wederzijds aanval uit.
1: Het weer tot slot.
0: Vannacht zijn er brede opklaringen. Later neemt de bewolking toe vanuit het noorden en kan het nevelig worden. Het blijft droog met temperaturen tussen 14 en 19 graden. Morgenochtend lost de bewolking snel op en wordt het zonnig met een zwakke tot matige noordoostenwind en temperaturen tot 26 graden in het noorden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 20 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1990, januari. Meer dan 200.000 West- en Oost-Duitsers vieren nieuwjaar bij de Brandenburger Poort, die in december was geopend. Het feest wordt echter verstoord door een stellage die instort, die het leven kost aan één persoon en waarbij nog 100 andere personen gewond raken. De toren van Pisa wordt om veiligheidsredenen gesloten voor het publiek. Omwille van de grote luchtverontreiniging wordt in Milaan voor één dag alle autoverkeer in het stadcentrum verboden. Er raast een storm door West-Europa die windsnelheden bereikt van 156 km per uur. In Nederland vallen 19 doden en in België 11. Onder de doden zijn 3 brandweermannen die omkomen bij het blussen van een brand in een hotel in Noordwijk aan zee. En in Alaska begint het proces tegen Joseph Hazelwood, kapitein van de Exxon Valdez. Het schip dat de ergste olieramp in Amerika ooit veroorzaakte. En in Moskou opent het eerste Russische McDonald's-restaurant. Zuid-Afrikaanse activist en ANC-leider Nelson Mandela wordt vrijgelaten uit de Victor Verster-gevangenis bij Kaapstad. En Michail Gorbachev geeft de toestemming tot de hereniging van de twee Duitslanden. Super Mario Bros. 3 wordt uitgebracht voor Nintendo. Met 6 miljoen stuks is het best verkochte videospel ooit. Maart. In Lusaka wordt Nelson Mandela verkozen tot vicevoorzitter van het Afrikaans Nationaal Congres. Het hoofdkwartier van het ANC zal van Lusaka naar Johannesburg worden overgebracht. En Joseph Hazelwood, de kapitein van de olietanker Exxon Valdez, wordt veroordeeld tot 1000 uur meehelpen bij de schoonmaak van de vervuilde stranden.

0: compleet met de Friday Experience. Een genot voor je oren op Golden Oldies Radio. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Je bent welkom elke vrijdag voor de volle vrijdag van de Friday Experience. The music you
1: remember. Home of greatest legends. Golden Oldies Radio.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Fans van der Heuvel. Prins Harry bezocht samen met zijn vrouw Meghan en hun kinderen Archie en Lilibet het Engelse landgoed Highgrove van koning Charles en koningin Camilla. Het was jaren geleden dat het gezin elkaar nog had gezien. Het bezoek markeert een belangrijke ontmoeting binnen de koninklijke familie. Verschillende winkels stoppen met de verkoop van squishy dumplings, kinderspeelgoed met mogelijk kankerverwekkende stoffen. Onderzoek van een Vlaamse toxicoloog toont schadelijke chemicaliën zoals xyleen en benzeen afgeleide aan. Bol.com, Standaard Boekhandel, Delhaize en Carrefour halen het speelgoed uit hun assortiment. De NVWA onderzoekt de veiligheid. In Gaza liggen duizenden onontplofte explosieven die al zeker 1200 slachtoffers maakten, bijna de helft kinderen. Het Internationale Rode Kruis geeft voorlichting vooral aan tieners om ongelukken te voorkomen. Opruimen is lastig door gebrek aan apparatuur en Israëlische beperkingen. De gesprekken tussen Iran en de VS worden voortgezet, maar het staakt het vuur is voorbij, schrijft president Trump. Iran waarschuwt voor grootschalige verdediging bij schending van afspraken. De VS stelde nieuwe sancties in na aanval op scheepvaart in de staat van Hormuz. Iran en de VS voeren wederzijds aanval uit.
1: Het weer tot slot.
0: Vannacht zijn er brede opklaringen. Later neemt de bewolking toe vanuit het noorden en kan het nevelig worden. Het blijft droog met temperaturen tussen 14 en 19 graden. Morgenochtend lost de bewolking snel op en wordt het zonnig met een zwakke tot matige noordoostenwind en temperaturen tot 26 graden in het noorden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 19 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1991. We zitten in maart. De vier voormalige geallieerde bezettingsmachten in Duitsland, Amerika, Engeland, Frankrijk en de Sovjet-Unie doen officieel afstand van hun laatste rechten na de hereniging van de twee Duitslanden in november 1990. April. Een wapenstilstand wordt overeengekomen tussen Irak en de geallieerden. Tientallen door Irak in brand gestoken olieboorinstallaties moeten worden gedicht. In Zwickau, Oost-Duitsland, loopt de allerlaatste trabant van de lopende band. Van deze tweetaktauto zijn er in de vroegere DDR meer dan 3 miljoen gemaakt. Deze laatste gaat rechtstreeks het museum in. En Miguel Indurain wint de 78e editie van de Ronde van Frankrijk. Het is de eerste eindoverwinning van de Spaanse wielrenner. Augustus. Algemene amnestie voor Zuid-Afrikanen die zich verzetten tegen de apartheid. Circa 40.000 mensen worden vrijgelaten. Augustus is ook de maand van de ineenstorting van de Sovjet-Unie. Tijdens zijn vakantie in de Krim wordt Sovjet-president Mikhail Gorbachev afgezet en onder huisarrest geplaatst. Estland roept onafhankelijkheid uit. Letland verklaart zich onafhankelijk en de leiders van de staatsgreep in de Sovjet-Unie geven een poging op. Nog voor Mikhail Gorbachev naar Moskou is teruggekeerd, werpt Boris Yeltsin, president van Rusland, zich op als de nieuwe sterke man. 6 september. De Sovjet-Unie erkent de onafhankelijkheid van Estland, Letland en Litouwen. En Ruslands tweede grootste stad, sinds 1924 gekend als Leningrad, krijgt haar oorspronkelijke naam Sint-Petersburg terug. 28 september. Miles Davis overlijdt aan een hartaanval. 12 november. In de vroege ochtend wordt het woonhuis van staatssecretaris Aad Costo verwoest door een bom van de RARA. Queen-zanger Freddie Mercury overlijdt in Londen aan de gevolgen van AIDS. De zanger maakte een dag eerder wereldkundig de ziekte te hebben. Freddie werd slechts 45 jaar. Bekende films uit 1991. Beauty and the Beast, Terminator 2, Judgment Day en The Silence of the Lambs.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel. Prins Harry bezocht samen met zijn vrouw Meghan en hun kinderen Archie en Lilibet het Engelse landgoed Highgrove van koning Charles en koningin Camilla. Het was jaren geleden dat het gezin elkaar nog had gezien. Het bezoek markeert een belangrijke ontmoeting binnen de koninklijke familie. Verschillende winkels stoppen met de verkoop van squishy dumplings, kinderspeelgoed met mogelijk kankerverwekkende stoffen. Onderzoek van een Vlaamse toxicoloog toont schadelijke chemicaliën zoals xyleen en benzeen afgeleide aan. Bol.com, Standaard Boekhandel, Delhaize en Carrefour halen het speelgoed uit hun assortiment. De NVWA onderzoekt de veiligheid. In Gaza liggen duizenden onontplofte explosieven die al zeker 1200 slachtoffers maakten, bijna de helft kinderen. Het Internationale Rode Kruis geeft voorlichting, vooral aan tieners, om ongelukken te voorkomen. Opruimen is lastig door gebrek aan apparatuur en Israëlische beperkingen. De gesprekken tussen Iran en de VS worden voortgezet, maar het staakt het vuur is voorbij, schrijft president Trump. Iran waarschuwt voor grootschalige verdediging bij schending van afspraken. De VS stelde nieuwe sancties in na aanval op scheepvaart in de staat van Hormuz. Iran en de VS voeren wederzijds aanval uit.
1: Het weer tot slot. Vannacht zijn